0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk, maar een mensenrechtenorganisatie zegt dat er in ieder geval 7 zijn vrijgelaten uit 1 gevangenis bij Caracas. Een andere organisatie spreekt van zeker 12 dissidenten uit meerdere gevangenissen. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij en er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij. En er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Ze konden snel worden getraceerd omdat het kenteken van een van de vluchtauto's bekend was. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League duel eindigde in 3-2. Vanavond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In Noord-Ierland wordt vanochtend voor het eerst in 28 jaar... weer een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden... en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer, onder strikte voorwaarden. Zo moet het 's ochtends gebeuren en mogen er maar 35 mensen meedoen. Gisteren bepaalde een rechter nog dat de mars toch niet door mocht gaan... maar dat verbod werd vannacht in hoger beroep weer ongedaan gemaakt. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat tot paniek leidde. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden... die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed... en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open. Een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht... om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Het scheelt zo'n 400 ton... Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog, lokaal kan mist ontstaan. Minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. In Noord-Ierland wordt vanochtend een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer onder strikte voorwaarden. Tegenstanders hebben tot op het laatst geprobeerd de mars door de rechter te laten verbieden, maar vergeefs. De Merwedebrug bij Gorkum is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer. Het is droog met hier en daar kans op mist. Minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook nog een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug in Gorinchem weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Dunner asfalt scheelt 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. De maximumsnelheid op de Merwedebrug is verlaagd naar 70 km per uur. Vrachtverkeer mag er voorlopig nog niet overheen. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op gesprekken tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend door de asielminister. 42 gemeenten staan onder toezicht van de minister omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. Veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met wat zij doen, zoals de opvang voor Oekraïners. Die telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van de gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. In het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt door een steekvlam. Iemand zou tijdens een buurtfeest brandbare vloeistof op het vuur hebben gegooid. Het Dagblad van het Noorden meldt dat 8 mensen brandwonden hebben en 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De EU trekt ruim 700 miljoen euro extra uit voor vluchtelingen en noodhulp wereldwijd. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen bekendgemaakt. Het grootste deel van het geld gaat onder meer naar de bescherming en opvang van vluchtelingen in Afrika. Maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten. Verder stelt de Europese Commissie 7,5 miljoen euro beschikbaar voor de bestrijding van ebola in de Democratische Republiek Congo. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. En ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren daarna niet meer welkom in Volendam. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. In een café in Zuid-Afrika zijn 17 mensen doodgeschoten. Zeker 15 anderen raakten gewond. De schietpartij was gisteravond in en voor een café ten westen van Johannesburg. Een groep van 8 gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna zijn ze gevlucht. De politie is bezig met een klopjacht op de daders. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend, blijkt uit een rondgang van de NOS. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. En veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met hun inspanningen, zoals de opvang van Oekraïners. Dat telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement van het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Een belangrijke oliepijpleiding in Libië is weer heropend. De leiding werd eerder deze week afgesloten door gewapende beveiligers. Zij eisten hogere salarissen en betere arbeidsvoorwaarden. Door de sluiting daalde de olieproductie, wat gevolgen had voor de economie. En ook werd gewaarschuwd dat het grote impact zou hebben op de elektriciteitsvoorziening in het land. Om de actie van de beveiligers te stoppen heeft de Libische premier hun salarissen verhoogd. En daarna werd de oliepijpleiding heropend. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen luisteraars, op deze laatste zondag van de maand. Hartelijk welkom op deze zender. Fijn dat u weer bent en dat betekent dat u mee kunt luisteren naar de regionale zender voor de gemeenten Heerde en Epe en natuurlijk wereldwijd via het internet. Het is vandaag 27 september, ruim 9 uur. Dat betekent dat u bent verbonden met het programma Loof den Heer. Iedere zondag rechtstreeks uitgezonden vanuit de studio in Heerde. Wel van 9 tot 12 uur. En misschien goed om te weten dat u vanaf 7 uur al kunt inschakelen op deze zender voor geestelijke en gewijde muziek. We gaan zo dadelijk beginnen met de muzieklijst welke door ondergetekende is samengesteld. Om 9:30 kunt u gaan luisteren naar een kerkdienst verzorgd door een van de kerken uit de gemeente Heerde en Epe. En vandaag is aan de beurt de Sionskerk in Epe. Als deze dienst is afgelopen, gaan wij weer verder met muziek tot ruim 11 uur. Dan volgt wat kerkelijk nieuws. En zo rond 11:30 is er een verzoek die voor of door u is aangevraagd. Daarna weer muziek van de muzieklijst, welke door ondergetekende is samengesteld. Wij vanuit de studio wensen u allen samen met ons een gezegend en bemoedigend programma toe. En wij, dat is vandaag uw technicus van dienst, Dirk Anton Dalhuizen. Ik mag de presentatie verzorgen, mijn naam is Jan Schouten. We beginnen dit programma met een, voor mij althans, onbekend lied. Sinds deze week bij het uitzoeken van de muziek kwam mij dit lied een gebed voor een nieuwe dag. Oftewel een gezongen morgengebed. Die kwam me ter oren en ik wilde u graag meelaten genieten van deze mooie tekst om dit programma te beginnen.

Na het lied Gebed voor een nieuwe dag hebben we nu geluisterd naar Gebed om genade. We gaan nu luisteren naar een bekend lied, Daar ruist langs de wolken.

Christian Verwoerd, geweldig mooi lied ook weer. De Arend. We gaan nu luisteren naar het mannenkoor uit Dirksland, Wat Vliet of Bezwijk.

We hoorden het koor uit Renen, Emmanuel, met de steen die door de tempelbouw is, een van de versen van Psalm 118. Nu het lied Hemelse Vader, we horen Viva Fox.

We hoorden Viva Fox met Hemelse Vader. En we zouden overschakelen naar de Sionskerk in Epe, maar door technische problemen, we kunnen geen ontvangst krijgen daar, gaan we over naar de kerk in Oene, Nederlands Hervormde Kerk. En de voorganger is daar dominee Goudriaan. We wensen u vanuit de studio samen met de gemeente daar een gezegende dienst.

Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen wij in gemeente op Psalm 46 en daarvan het eerste en het derde vers. Psalm 46, vers 1. God is een toevlucht voor de zijnen, een sterkte als zij door droefheid kwijnen. Zij werden steeds zijn hulp gewaar. En ook het derde vers. Geen onheil zal de stad verstoren waar God zijn woning heeft verkoren. Psalm 46, vers 1 en 3.

stellen wij ons nu voor de wet des Heren en de samenvatting daarvan. En zingen wij daarna Psalm 130, het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan. Onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Psalm 130, vers 2. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult er geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van degene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En Jezus zei, gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.

openen wij vanmorgen de schriften in het Nieuwe Testament, in de brief van Paulus aan de Colossenzen, en lezen we hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 17. De schriftlezing Colossenzen 3, de eerste 17 versen. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld toen u in die dingen leefde. Maar nu, leg ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene, barbaar en skiet, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen. Bekleed u dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En doe boven dit alles de liefde aan die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Laten wij samen bidden om de opening van het woord. Heren, wij zeggen u ootmoedig dank dat wij ook vandaag opnieuw, zoals we dat gewend zijn, een zondag, een rustdag uit uw hand mogen ontvangen. En dan hebben wij voor u te belijden dat het uw grote wijsheid en goedheid is, dat u een van de dagen van de week vooral hebt aangewezen als een dag waarmee we mogen bezig zijn met de dingen van uw koninkrijk. Een dag waarop uw woord verkondigd mag worden in het midden van de gemeente. En hoeveel jaren en eeuwen wordt ook in het midden van het dorp Oene uw woord gepredikt in de dienst van de verzoening. Het kan voor ons zo uiterst vanzelfsprekend zijn. Maar geef, Heere, dat wij vandaag iets zien van het machtige wonder van uw goedheid in dit alles.
En dat wij de dag die u bestemd hebt voor uw dienst en de dag waarop wij vooral zoveel mogelijk mogen rusten van ons dagelijks werk, dat wij vooral gericht mogen zijn op uw woord. Paulus schreef, we hebben het zo even gelezen, laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Wilt u ons zo'n zondag geven? En dat zo, Heere, de bediening van het woord, de prediking van het heilige evangelie, tot rijke zegen zal zijn van ouderen en van jongeren. We zijn daartoe aangewezen op de leiding van de Heilige Geest. En daarom wenden wij ons in onze gebeden tot u en wij bidden u om de onuitsprekelijk rijke gave van uw geest, de geest die op de Pinksterdag machtige dingen deed, zodat mensen bij tientallen en bij honderdtallen werden geroepen tot u en tot uw dienst. De Heilige Geest die de eeuwen door voortgaat om mensen te raken in het hart door het woord en te roepen uit het duister van het leven zonder u tot het licht van uw koninkrijk. En geef dan, Heere, dat we ook vandaag grote gedachten en verwachting mogen hebben van u en van de doorwerking van uw woord door de kracht van de Heilige Geest. Wilt u geven dat de gemeente van Oene een licht mag zijn op de kandelaar, een stad op de berg. En dat, Heere, gezien mag worden dat u ook vandaag nog altijd dezelfde God bent, die mensen roept in de kracht van uw genade en verbindt aan uw dienst. De God die voortgaat om uw gemeente te vergaderen uit alle volken en uit alle geslachten. En wij bidden dan van u, Heere, wilt u zo met uw genade in ons midden wonen, dat uw woord uitgaat in betoon van geest en kracht. We hoorden het zojuist ook vanuit dit schriftgedeelte. Als u met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Heere, laat die genade schitteren in het midden van de gemeente, in ons persoonlijk leven. En wilt u dan geven dat ook de aankomende geslachten verteld mag worden, de jongens en meisjes, de jongelui verteld mag worden dat u God bent. En dat u leeft en regeert tot in eeuwigheid. Ook in onze dagen, te midden van al het wereldgebeuren dat ons met zorg kan vervullen. En waarin zoveel vragen ook in ons persoonlijk leven kunnen rijzen over de wegen die u gaat met ons. Wij hebben voor u te belijden dat we u zo vaak niet begrijpen. Maar geef dan, Heere, dat we weten tot op de bodem van ons hart dat u God bent. En dat u zich niet vergist in het werk van uw hand. En dat u voortgaat om uit Israël en de volkeren uw gemeente bijeen te roepen, mensen te brengen tot de kennis van u, de drie enige God. Heere, wilt u dan daartoe ook de prediking van uw woord op deze morgen en ook verder deze dag nog zegenen? En wilt u het dan geven dat ook onze jongeren, de jongens en meisjes, iets mogen zien van de rijkdom van uw dienst, hoe goed het is om u, de Heere, te kennen en met u te wandelen in ons leven? Wat geeft dat vastheid, een onwrikbare hoop op u, het vertrouwend uitzien naar u. Heere, werk het. En wilt u daartoe dan uw zegen schenken bij de prediking van uw woord? Hoor onze gebeden en aanvaard onze dank voor het feit dat u ons ook aan het begin van een nieuwe week tegemoet wilt komen met uw woord. Zegen ons om Christus wil, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Gemeente, de kerkenraad heeft voor u de volgende afkondiging.
Jarenlang heeft broeder Willem Mekelenkamp Eperweg 5 met grote inzet en betrokkenheid de gemeente mogen dienen als bezoekbroeder. Wij zien hem dankbaar voor het vele werk dat hij in deze taak heeft mogen verrichten. En wij hebben inmiddels, wanneer hij deze taak heeft neergelegd, met dankbaarheid de Here te erkennen voor zijn goedheid wat hij gaf in hem. Tegelijkertijd mogen we u met dankbaarheid meedelen dat broeder Wieber Riphagen, het Duivenslag 30, bereid is gevonden deze taak als bezoekbroeder op zich te nemen. En de kerkraad is dankbaar dat hij zich op deze wijze wil inzetten voor het gemeentewerk. Wij verzoeken u om straks, nadat we als gemeente de zegen hebben ontvangen, nog even plaats te nemen. Broeder Evert Tessemaker zal dan namens de kerkraad een woord richten tot beide broeders. Wat de collecte betreft, de eerste, de diaconiecollecte, is bestemd voor het kerkraadsfonds. De tweede voor de kerk en de derde voor het pastoraat. Hartelijk in uw offervaardigheid aanbevolen. Zingen wij nu met elkaar Psalm 16, het derde en het vierde vers. Psalm 16, vers 3. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en deel van mijn beker wezen. En ook het vierde vers. Ik zal de Heer die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. Psalm 16, vers 3 en 4.

Gemeente, de tekst voor de preek is Colossenzen 3, en daarvan het 11e vers, vers 11. Paulus schrijft daar: daarbij is niet Griek en Jood van belang, besneden en onbesnedene, barbaar en skiet, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen. Gemeente, eigenlijk is het helemaal niet zo moeilijk om de mensheid, de totale wereldbevolking, te verdelen in allerlei groepen. En je kunt daarbij allerlei onderscheidingen aanbrengen tussen de mensen. Menselijk geslacht indelen in allerlei groepen, om zomaar een paar voorbeelden te noemen vanmorgen: man en vrouw, Jood en heiden. Dat is dan vooral een indeling die in de schrift veel voorkomt, in de Bijbel. Rijk en arm, overheden en onderdanen, blank en gekleurd, noem maar op. En de hele geschiedenis van eeuw tot eeuw is eigenlijk vol van strijd tussen die verschillende groepen en soorten van mensen. En dat gaat maar door, alle eeuwen, tot vandaag toe. En ook is er, en dan komen we eigenlijk wat dichter bij wat Paulus hier op het oog heeft in dit gedeelte, ook is er de eeuwen door het verschijnsel dat we menen als bepaalde soort van mensen verheven te zijn boven anderen. Wij mensen hebben blijkbaar de neiging om onszelf te verheffen, om dit of om dat, onszelf superieur te achten aan andere groepen van mensen. Zelfs kunnen we menen om voor God een streepje voor te hebben, omdat we behoren tot die of die groep van mensen. Nou, Paulus heeft met deze dingen ontzaggelijk veel te maken gehad in het werk dat hij mocht doen in de dienst van het evangelie. Er is in de gemeente in de tijd van Paulus een geweldige strijd gaande, en dat begon eigenlijk al heel gauw na Pinksteren. U kunt dat in het boek van de Handelingen lezen. Er is in de gemeente veel strijd geweest tussen christenen uit de heidenen en christenen die van afkomst uit de Joden waren. Een concreet punt: hoe zit het met de besnijdenis? Is die verplicht of juist niet? En ben je als besnedene, zo wordt dan met name vanuit de Joden, de besneden Joden, gedacht, ben je als besnedene niet wat dichter bij God eigenlijk en bij de volkomenheid van het christenleven? En Paulus brengt dan naar voren in het gedeelte dat we zojuist hebben gelezen, in dit gedeelte van de Colossenzenbrief, dat het gaat over het nieuwe leven van een christen, de man, de mens, de man, de vrouw, de jongen, het meisje, die verbonden zijn aan Christus. En in onze tekst, en dan hebt u eigenlijk de hoofdlijn van onze tekst vanmorgen, in onze tekst maakt Paulus dan duidelijk: hij is alles. Niet beslissend is voor ons tot welke groep mensen wij behoren, maar beslissend is voor ons: ben ik van Christus en kom ik voor zijn rekening. In ieder geval komt glashelder hier in dit gedeelte naar voren dat de verbondenheid met Christus gevolgen heeft voor het hele leven. En daarom heeft Paulus het in dit gedeelte ook over heel concrete dingen uit ons leven. Hij heeft het over onze begeerte, hij heeft het over hebzucht, over hoererij. Heel praktisch, om één voorbeeld te noemen. Paulus schrijft hier: lieg niet tegen elkaar, want u hebt toch uitgedaan de oude mens met zijn werken en aangedaan de nieuwe mens die in Christus is. Wel nu,
Als het gaat over de nieuwe mens, de mens in Christus, dan heeft hij het ook over de kennis die aan die mens is geschonken. Want waar herkent u een christenaam? Dat is iemand die God kent. Iemand die Christus leert kennen. En, zo zegt Paulus dan, en dan komen we eigenlijk bij onze tekst van vanmorgen. Bij die nieuwe mens is het onderscheid tussen allerlei soorten van mensen waarin wij de mensheid indelen niet meer van belang. Het doet er niet mee meer toe. Want Christus is alles en in allen. En hij wil eigenlijk zeggen in dit gedeelte dan, als we het over die nieuwe mens hebben, de mens die met hart en ziel verbonden is aan Christus, dan doen al die onderscheidingen niet meer mee. Althans, ze zijn niet meer beslissend voor onze zaligheid. En ze zijn voor het aangezicht van de Here ten diepste niet meer van belang als het gaat over de zaligheid. Die onderscheidingen vallen weg. Christus is alles en in allen. En dat is wat blijft. En wat beslist over leven en dood. En dat is het bijzondere van de zaligheid die God heeft uitgedacht en die verkondigd wordt in de dienst van het evangelie. Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Paulus maakt duidelijk dat die onderscheidingen tussen mensen waar wij zo druk mee kunnen zijn, in het nieuwe leven van een christen niet meer van toepassing zijn. En dan hangt daarmee samen dat Paulus alles afbreekt waarop een mens zich zo graag wil verheffen. En waarmee hij zich zo graag superieur acht aan andere mensen. Paulus veegt eigenlijk in deze woorden alles weg waarmee wij menen bij de Heer een streepje voor te hebben. Gemeente, kan dat pijnlijk zijn of niet? Moet u zich eens voorstellen dat een farizeer gezet wordt in de hoek van de tollenaar. Is dat niet uiterst pijnlijk? U kent de geschiedenis van de farizeer en de tollenaar in het evangelie? Neem nou dat eerste waar in onze tekst door Paulus over gesproken wordt en wat hij hier naar voren brengt. Daarin is nog Griek, nog Jood. Ik zei zo even al dat wij de mensheid kunnen indelen in de groep van Joden en heidenen. Joden en de volken. In de dagen van Paulus had men het vaak over de Jood en de Griek. En de Griek was eigenlijk een aanduiding voor alle heidenvolken. En dat gaf in de christelijke gemeente een enorm spanningsveld. Ik noemde al het concrete punt van de besnijdenis. Paulus heeft het in de Efezebrief over een middelmuur van de afscheiding die er was tussen Joden en heidenen. Een muur sterker dan het ijzeren gordijn na de Tweede Wereldoorlog in Europa. En natuurlijk wil Paulus niet ontkennen dat er een onderscheid is tussen Joden en heidenen. En vandaar ook dat hij in de Romeinenbrief het heel nadrukkelijk heeft over de bijzondere plaats van de Joden, zijn broeders naar het vlees. En Paulus zegt dan nota bene, ik zou zelf wel verbannen willen worden als de Heere zijn heil gaf aan mijn broeders, aan de Joden. Dus er is wel te degen onderscheid natuurlijk. Alleen gaat het over de vraag, hoe word ik een erfgenaam van het eeuwige leven? Dan doet het er niet toe. Natuurlijk hadden de Joden bepaalde voorrechten. Het gaat alleen verkeerd wanneer ze zich daarop verheffen voor het aangezicht van de Here. Maar doet het mee, zegt Paulus, bij de vraag, ben ik rechtvaardig voor God? En ben ik een erfgenaam van het eeuwige leven? Doet het dan mee? Gemeente, ik las bij de voorbereiding van de preek
dat er een Jood was, zo ongeveer ook in de dagen van Paulus, die bad: Heere, ik dank u dat u me niet gemaakt hebt als een heiden, niet als een slaaf. En, ja, het is werkelijk wat hij schreef, die man, dat u mij niet gemaakt hebt als een vrouw. Nou, zo gaan mensen daar vaak mee om. En dan klinkt het in de dagen van Jeremia dat er mensen zijn die zeggen: des Heere tempel zijn deze, dat zijn wij. En dan zeggen de Joden in de dagen van de Heer Jezus: we hebben Abraham tot een vader. Jawel, zegt de Heer Jezus dan, maar is dat uw zaligheid? Het is een voorrecht van God voor de Joden om te behoren tot de kinderen van Abraham. Maar gemeente, een voorrecht ontvangen van de Heere kan een valkuil worden als ik in trots mezelf daarop verhef. En als ik iets ben voor het aangezicht van de Heere. Als ik het op ga steunen en meen dat ik iets voor heb bij God. Als het me brengt tot een valse rust, tot een gezapige zelfgenoegzaamheid. Als het me niet klein maakt voor de Heere, o God, wat een wonder dat u me dit geeft of dat geeft. Maar als het me juist groot maakt, gerust en gezapig. En wij moeten maar eens nadenken, heel concreet, of wij ons niet kunnen verheffen boven mensen, anderen, die tot een andere groep mensen behoren, als we ons niet kunnen verheffen op het een en het ander. Hoe gemakkelijk, of zeg ik nou te veel,

van God hebben ontvangen. En wat heeft de reformatie doorgewerkt in ons volksleven? En wat is in ons volksleven de heerschappij, de kracht van het woord van God gebleken? Maar nou concrete vraag, hebben wij dan reden om onszelf als volk van Nederland boven anderen te verheffen? En ons beter te voelen? En dan zeggen we soms heel vroom, ja, we zijn niet beter natuurlijk. Dat weten we wel, maar intussen. Hoe vaak staan we met lege handen voor God? Ook wanneer het gaat over ons kerkelijk leven. Hebben wij niet alle reden om ons te verootmoedigen voor God? En met dat onderscheid van Griek en Jood hangt een ander verschil samen. Ik noemde het al heel concreet, dat punt van de besnijdenis. Het verschil tussen besnedenen en onbesnedenen. En daar was nu juist in de dagen van Paulus zoveel over te doen. In de gemeente die Paulus diende, dat verschil moeten we ook als heidenen ons laten besnijden. Als u Handelingen 15 bijvoorbeeld leest, dan ziet u dat daar een hele oorlog over gevoerd werd in het kerkelijk leven van die dagen. Onder de Joden-christenen leefde toch wel de gedachte, wij hebben als besnedenen toch wel een schreefje voor, bij God zeker. We zijn niet zomaar heidenen. En op godsdienstig terrein zijn we toch wel wat meer dan anderen. Je komt dat natuurlijk ook kerkelijk wel tegen in een enorm kerkisme soms. Wel nu, laat duidelijk zijn, zo wil Paulus dan zeggen, als het ware, dat de besnijdenis een inzetting van God is. En dat het een voorrecht van de Here was dat hij gaf aan de kinderen van Abraham. En aan het nageslacht van Abraham. Daar is de schrift heel duidelijk in. Gemeente, laten we alstublieft dankbaar zijn dat wij het teken van onze doop aan ons voorhoofd hebben. Maar laat dan niemand denken dat hij daardoor wat voor heeft voor het aangezicht van de Here. En zelfs kan het steunen op het feit dat je een kind van het verbond bent, een mens bij Christus vandaan houden. En dan wordt het, wat ik net zei, een valkuil eigenlijk. En dat is het wat Paulus hier eigenlijk met alle klem en met alle aandrang naar voren brengt in dit gedeelte. Als het gaat over de mens in Christus, dan is de besnijdenis niets en dan is het onbesneden zijn niets. Christus is alles. En ik hoop van harte dat wanneer Paulus dat vanmorgen naar voren brengt, hij als het ware de gemeente van Oenen meeneemt in die belijdenis. Christus is alles. Een andere groepering onder de mensen, een andere indeling. Paulus heeft het hier over de barbaar en skiet. En ik kan me voorstellen dat u vanmorgen zegt, nou, wat bedoelt Paulus daar nou mee eigenlijk? Barbaar en skiet? Nou, u moet bedenken, de Grieken zagen zichzelf als de mensen van de beschaving. Mensen van geweldige ontwikkeling, van kennis en wetenschap. En de filosofie bloeide onder de Grieken. Op de Areopagus in Athene kon men eindeloos redeneren met elkaar, diepzinnig redeneren over filosofische werkelijkheden en vragen. De wetenschap nam onder de Grieken een geweldige vlucht. Nou, dan zijn anderen maar barbaren, woestelingen, onontwikkeld. En met die skieten was het helemaal verschrikkelijk, want dat was een groep eigenlijk, dat zijn net wilde beesten. Vechtersbazen die wijn drinken uit de schedel van mensen die ze overwonnen hebben. Zo werden de skieten gezien. Wilde beesten. Van alle beschaving ontbloot.

Lood. En weet u wat Paulus nou niet doet? Paulus zegt hier niet dat wetenschap en kennis allemaal zonder betekenis is. Wij roepen toch onze jongeren op om de gaven die ze ontvangen hebben te gebruiken. Was hij zelf trouwens niet erg ontwikkeld, Paulus? Alleen, zo wil hij dan zeggen in onze tekst, als het gaat over een nieuwe mens in Christus, een gelovig, een kind van God, dan heeft de Griek met zijn beschaving niets voor. En dan moeten Grieken en barbaren, woestelingen, beide hetzelfde leren. En beide dezelfde genade van God leren kennen. Dezelfde Christus lief krijgen en op hem leren vertrouwen. Gemeente, kennis en filosofie maken een mens niet tot een nieuw mens. Beschaving kan mij niet redden van de toren van God. Zo maakt Paulus dan duidelijk. Wat dan wel, vraagt iemand. Nou, met die vraag houdt Paulus zich bezig en daar gaan we naartoe in onze tekst. Maar dan wijst Paulus eerst nog op een ander onderscheid. Het verschil tussen een dienstknecht en een vrije. Een slaaf en een eigen heer. En wij weten dat in bepaalde tijden van de geschiedenis slaven eigenlijk nauwelijks meetelden. Ze werden maar nauwelijks als mens gezien. En ze werden vaak behandeld als het eigendom van hun meester. En dat onderscheid speelde een geweldige rol. Ja, zegt Paulus, maar als het gaat over Christus en over de nieuwe mens en over het behoud, dan baat het niet. Dan is het niet van betekenis gezien in het licht van Christus' werk. Trouwens, gemeente, op het moment dat een dienstknecht en een vrije, een heel eenvoudig mens en een aanzienlijk mens, maar op het moment dat ze staan voor de troon van God, maakt het allemaal niet meer uit. Maar is een andere vraag aan de orde. Ik las een concreet voorbeeld. In de arena van Carthago. Carthago, dat is een stad, dat was een bekende stad in Noord-Afrika, vandaag Tunesië. In de arena van Carthago was het in 202, het jaar 202, op een bepaalde dag een heel grote drukte. Het gerucht ging door Carthago dat een aantal christenen terechtgesteld zouden worden. En dat trok mensen aan. Velen vonden het een aardig vermaak om te zien hoe christenen in de arena werden verscheurd door de wilde dieren bijvoorbeeld. De tribunes zaten vol en onder degene die gedood zouden worden waren twee vrouwen. Perpetua en Felicitas. Dat zal ons niet zoveel zeggen. Maar twee vrouwen die dan in Carthago leefden als christinnen. En de een was van adel, Perpetua. En genoot groot aanzien in de hele stad eigenlijk. En Felicitas was een slavin van haar. Telde eigenlijk niet mee voor veel mensen. En ze stonden op een bepaald moment hand in hand in de arena. Zij moesten met nog een aantal andere christenen, met nog vier mannen die ook terechtgesteld werden, zij moesten beleiden en uitspreken dat ze met Jezus niets meer te maken wilden hebben. En dat de keizer van Rome voor hen het een en al was. En dat konden ze niet. Al zou het hun leven kosten. Dat konden ze niet. Want ze kunnen hem niet verloochenen. En het loopt er daarom op uit dat ze op een bepaalde dag in een volle arena daar staan.
Er wordt een gemene wilde koe die uitgehongerd was, een soort koe, afgestuurd op die twee vrouwen, Perpetua en Felicitas. Felicitas wordt tegen de grond gesmakt en Perpetua helpt haar overeind. Dat was op zich al onbegrijpelijk, dat een vrouw van adel een slavin overeind zou helpen. Onmogelijk eigenlijk. Ten slotte werd het publiek wat ongeduldig, want ze wilden nu wel eens het levenseinde van in ieder geval die twee vrouwen ook zien. En er worden een paar soldaten met zwaarden op de vrouwen afgestuurd. En dan wordt het heel stil in de arena. Hoe zal dat aflopen? En die rijke Perpetua staat hand in hand met haar slavin Felicitas te wachten op de soldaten die op hen afkomen. Hand in hand, als een teken van verbondenheid. Ze sterven op hetzelfde moment, die twee vrouwen. En ze geven hun leven voor Jezus. Perpetua hand in hand met Felicitas. Twee vrouwen uit een totaal verschillende sociale wereld. Ze stierven dezelfde martelaarsdood en ze vielen in dezelfde doorboorde handen van Christus toen ze de laatste adem uitbliezen. Dat is wat Paulus hier bedoelt in onze tekst. En wat in ons leven en in onze maatschappij zo'n enorme verschil kan maken tussen mensen, en waar zoveel over te doen kan zijn, dat valt weg wanneer het gaat over de mens die het eigendom is van Christus. En Paulus, gemeente, noemt dan dingen die met menselijke ogen bekeken een totaal verschillende wereld uitmaken, maar die voor het aangezicht van de levende God er niet toe doen. Maar is Paulus dan, zo vragen we ons vanmorgen af, is Paulus dan soms ook een mens zoals we ze vandaag wel zien van dat hele doorgeschoten gelijkheidsdenken? Alle verschillen tussen mensen weg, alle verschillen tussen man en vrouw zoveel mogelijk weg, noem maar op. Nou, u weet wat er gaande is in onze maatschappij. Nee, Paulus heeft er degen oog voor het verschil tussen man en vrouw. Hij heeft er degen oog voor het verschil tussen Jood en heiden. Maar het gaat hier over de nieuwe mens die van Christus is. Gemeente, is het waar of niet? Dan gelden niet die onderscheidingen meer, maar dan is Christus alles en in allen. Hierin zijn we, zegt Paulus, allen gelijk wanneer wij van Christus zijn. Dat we alle gezondigd hebben voor God en dat wij alle moeten zalig worden door die ene, door hem. En dat we alle moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En dat er maar één weg is tot vrijspraak en dat is het werk van hem. Eén weg tot het koninkrijk van God. Gemeente, zoals we vanmorgen hier bijeen zijn, is er voor ieder van ons maar één weg tot het koninkrijk van God. Ga in door de enge poort en over de smalle weg. Hoort u degene die zo luid roepen over de allesbeheersende gelijkheid, hoort u ze hier vaak over? Over dit punt. Maar nog iets anders. Zijn we zelf tot in het hart van ons bestaan doordrongen van wat Paulus hier zegt? Hij is alles in allen. Gemeente, Paulus zegt hier dan, en hij vat het als het ware heel kort samen in die paar woorden: hij is alles en in allen. De grote vraag is dus niet, hebben we begrepen vanmorgen, ben ik Jood of heiden, besneden of niet besneden? Ben ik van welke huidskleur ook maar? Er is één ding dat de doorslag geeft voor mensen zoals wij zijn. Is hij alles voor mij? Mijn één en mijn al.
deze Christus, dat is ook een les. Om dat te aanvaarden en te zeggen, Heere, dat is het. Dat is ook voor mij van levensbelang. Waar het voor een nieuwe mens op aankomt, dat is in Christus. Dat is niet wat ik heb en waar ik me op kan beroemen. En wat zou ik voor hebben op anderen? En waardoor zou ik onderscheiden worden van anderen? En op grond waarvan zou ik bij God iets voor hebben? Een schreefje voor hebben? Wat Paulus hier bedoelt, zouden we eigenlijk heel kort kunnen samenvatten. Gaat het over mijn heil, dan blijft er niets en niemand over dan hij. En het gaat erom dat u en ik, jij, dat we daar met ons hart bovenop vallen. Ook vanmorgen onder de prediking van het woord. En gemeente, dan is er voor God wel het een en ander uit onze handen geslagen. Wat kan ik er moeite mee hebben om dat echt te ontdekken en het daarmee eens te worden? Heren, wat van mij is, telt niet mee. Gemeente, dat weet u. Als de Heilige Geest u dat bijbrengt, die les, toch? Je zou dan bijvoorbeeld, ik heb dat even concreet genoemd, je zou hier kunnen denken aan wat de Heer ook bij de reformatie heeft geschonken in de 16e eeuw. En wat hij gaf in de tijd van Augustinus en van Paulus. En nu is het altijd verkeerd om een heel simpel, versimpeld beeld van de ander te maken. En toch kunnen we zeggen, zat het ook in de reformatie ten diepste niet vast op de belijdenis: Christus is alles. En een heleboel twistvragen uit de kerkgeschiedenis zijn hiertoe te herleiden, dat dit de grote vraag is. Voor Rome, met alle respect voor Rome, en het is ook waar dat wij vandaag een beetje anders tegen Rome aankijken dan in de tijd dat de brandstapels rookten. Maar voor Rome mag hij veel zijn als het gaat over de redding van de zondaren, maar er moet toch ook wel het een en ander van ons bij. En het woord is erg belangrijk, maar er moet toch ook de traditie bij. Christus mag veel zijn, maar gelukkig is Maria er ook. Maar Paulus zegt, en dat is een les die we hebben te leren, ook als protestanten. Paulus zegt, Christus is alles. En het levend geloof leert hier amen op zeggen. En leert zich onderwerpen aan deze werkelijkheid. Christus is alles. Gemeente, dat kun je op verschillende manieren invullen. Paulus maakt duidelijk in het begin van de Colossenzenbrief dat Christus bij de schepping ook alles was. Want de schepping gaat niet buiten zijn hand om. Door hem zijn alle dingen geschapen. En in hoofdstuk 2 van deze brief lezen we: in hem woont al de volheid van de Godheid lichamelijk. En ik geloof, gemeente, dat dat in de hemel veel beter verstaan wordt dan hier op de aarde. Dat we dat in de hemel nog weer heel anders gaan bezien. En dat het nog veel meer tot ons doordringt. Dat al de volheid van de Godheid in hem is. Om maar iets te noemen over het punt dat hij alles is. Hij zorgt voor een offer. Voor mensen die zondaren zijn. Maar hij zorgt er ook voor, door het woord en door de Heilige Geest, dat mensen dat offer nodig krijgen. Ook dat is uit zijn handen. Hij zorgt voor eeuwige schatten van heil in zichzelf. En die schatten van heil die moeten getoond worden aan de gemeente. Ik heb de taak, gemeente, om u vanmorgen iets te laten zien van de schatten van het heil die er zijn in hem, in Christus. En het is mijn vreugde ook dat ik die taak heb. Want wat is er mooier dan dat te laten zien? Dat er schatten van eeuwig heil in hem zijn. Maar
Hij zorgt er ook voor dat mensen gaan hongeren naar die schatten, die echt nodig krijgen. Hij is alles wanneer het gaat over de vraag hoe ik in vrede God kan ontmoeten en het eeuwige leven kan beërven. Maar hij is ook alles in de vernieuwing van mensen, van zondaren. In de bewaring tot het eeuwige leven. En daarom zorgt hij ervoor, gemeente, en ik hoop dat dat de vrucht van de prediking ook vanmorgen is, dat mensen zeggen, dat ook jongeren er iets van zien. Als ik hem heb, Christus, dan heb ik alles. Dan heb ik echt in de volle zin van het woord alles. Heren, bij wie anders zal ik het heil zoeken dan bij u, o Heer Jezus Christus? Kortom, wat u en jou en mij nodig is, is in volheid in hem te krijgen. Of zijn er vanmorgen mensen die denken, als je van Christus bent, dan kom je een heleboel tekort in je leven. En dan heb je het eigenlijk maar erg armetierig op je weg die je gaat. Dacht u? Dacht jij? Zou je tekort komen als je het eigendom van hem bent, van Christus? Ja, het moet natuurlijk wel waar zijn in ons hart, wanneer we dat belijden, dat hij alles is. Zoiets kan ook weer makkelijk tot een bepaalde kreet worden. Natuurlijk is hij alles, allicht. Jawel, maar als dat waar is, dan blijkt het ook in mijn levenswandel. Dat blijkt hier in Colossenzen 3. In wat ik zoek en wat ik najaag in mijn leven. En waar het me om te doen is. In mijn handel en wandel. Wat ik zoek en wat ik ontvlucht. Wat ik lief heb en wat ik haat. Het heeft allemaal te maken met deze belijdenis uit onze tekst vanmorgen. En dan is hij, Christus, alles en in allen. En we hebben het vanmorgen gehad over al die verschillen die er tussen mensen kunnen zijn. In huidskleur en noem maar op, in ontwikkeling. Christus is alles in allen die van hem zijn. Waar en wanneer iemand ook leeft. Gemeente, daar moeten we eens over nadenken. Is het niet een onbegrijpelijk wonder dat een mens die leefde in de tijd van, nou, Abraham en van Job enzovoort, eeuwen geleden, in een totaal andere wereld. En iemand die in de 21ste eeuw in West-Europa leeft. En dan zeg je, nou, dat zijn totaal verschillende werelden. Maar dat Christus alles en in allen is. Welke verschillen er ook kunnen zijn. Waar en wanneer iemand ook leeft in deze wereld. Want allerlei onderscheid valt hier weg. Hij in allen. En geeft dat ook niet een bepaalde verbondenheid met alle die hem van harte lief krijgen? Een van de oud-predikanten van Oene, en ik hoef eigenlijk de naam helemaal niet te noemen, maar dominee Doornenbal, die had het rondom het avondmaal nogal eens over een verbondenheid die met heel de kerk van alle eeuwen gevoeld kan worden. Juist ook rondom het heilige avondmaal. Is dat niet waar? Dat er een bepaalde verbondenheid kan zijn met alle die de eeuwen door, in welke omstandigheden ook, hun heil in Christus gezocht en gevonden hebben. Alle die zich aanklagen voor God en het heil leren zoeken buiten zichzelf in Christus. En dat is het waar u ook vanmorgen toe genodigd wordt. Want gemeente, is er ook vanmorgen één die zijn handen uitbreidt en die zegt, kom tot mij, kom herwaarts. In mij is het leven. Christus in allen. En dan is het natuurlijk heel concreet ook de vraag, en dat blijkt hier in Colossenzen 3 wel,
Wat is er in mij te zien van hem, van Christus? Voor de mensen om me heen, in mijn gezin, als ik in een gezin leef. Maar ook in de gemeente en op het werk. Als het goed is, vallen veel dingen weg, veel verschillen. Als ik bij de ander iets zie van Christus. Je kunt gemeente mensen ontmoeten in je leven van wie je zegt... nou, hij denkt op bepaalde punten echt anders dan ik. Maar als het over de wezenlijke dingen gaat... als het over Christus gaat, zijn we één. Zijn we verbonden. Als het gaat over het arme zondaars leven in en door hem. Wat een wonder om te zien dat God door ik weet niet hoeveel barrières weet heen te breken. En als u vanmorgen zegt, ja maar ik, dat staat bij mij toch allemaal wel ver weg eigenlijk. Dan mag ik u nodigen om daar met hem over te spreken. En om uw knieën te buigen voor hem die zegt, kom herwaarts tot mij. Gemeente, als het waar is wat Paulus hier zegt, en het is onherroepelijk waar, dan blijkt het ook dat er maar één is van wie gezegd kan worden dat hij alles in allen is. En dat is Christus. En hij laat ook vandaag zijn schatten zien. Schrik wakker als u zegt, tot vandaag toe zijn veel dingen eigenlijk belangrijker voor mij dan hij. Schrik dan wakker. U bent vanmorgen gemeente hier in de kerk van Oene of thuis meeluisterend of waar dan ook. U bent hier niet in een apotheek om een slaapmiddel op te halen. Maar u bent hier in de werkplaats van de Heilige Geest. En hij is het die mensen brengt aan de voeten van Christus. Ziet u? Heren, neem mij onder handen in uw werkplaats en leid mij op de weg van het eeuwige leven. Er kan nooit van een tweede gezegd worden, hij is alles in allen. Maar er is één kudde van wie het geldt. Christus is alles en in hen allen. En daarom blijft er eenmaal één groot koor over van de kerk van alle tijden en plaatsen. Van alle die het leven in hem leerden zoeken. Het lied van de eeuwige dankzegging. En de eeuwige lof van deze Christus. Geprezen tot in eeuwigheid. Amen. Zingen wij in gemeente op Psalm 49 vers 1. Gij volk hoort waar in de wereld woont. Psalm 49, het eerste vers.

Laten wij samen danken en bidden. In onze voorbeden denken we aan de heer André Tellegen, Houtweg 27, die korte tijd werd opgenomen in het ziekenhuis. Hij is nu weer thuis en verdere onderzoeken volgen. Aan de heer Ido Ester, Oosteroenerweg 33, die de afgelopen week weer is thuisgekomen. Hij kan u thuis verder herstellen. Ook aan dominee van der Stoep en zijn gezin, die binnenkort afscheid nemen van de gemeente in Wapenveld. En aan de beide broeders die genoemd zijn bij de afkondigingen, Willem Mekelenkamp en Wiebe Riphagen. Laten wij samen bidden en danken. Heb dank, Heere, voor het goede van uw hand dat wij mochten ontvangen. Dat de kern van het evangelie Christus is, allen en in allen verkondigd mocht worden. En wij bidden van u, Heere, geef door uw genade, door de leiding van de Heilige Geest, dat we daar met hart en ziel bovenop vallen. En dat beamen met alles wat in ons is, dat u alles en in allen bent. Grote Christus, eeuwig licht. Heere, wij bidden van u, zegen dan uw woord en geef dat wij het met ons meedragen, ook het verdere van deze dag. Wilt u in ontferming ons gedenken en erbij zijn? En wij bidden van u, Heere, bouw de gemeente van Oene door uw genade kracht. En we mogen dan ook denken aan het beroepingswerk. Wilt u het zegenen? En wilt u, Heere, de broeders van de kerkenraad de leiding van uw Heilige Geest en van uw woord geven, opdat zij op uw wegen mogen gaan en dat het werk dat ze mogen verrichten door uw hand gekroond wordt. Wij bidden u, Heere, voor de zieken. Wilt u hen in uw barmhartigheid aanzien? We denken ook aan degene bij wie de krachten en de mogelijkheden beperkt worden bij het klimmen van de jaren. Ontferm u over André Tellegen. En geef, Heere, dat wanneer verdere onderzoeken zullen volgen, hij geleid door uw woord de dingen in uw hand mag leggen. Wilt u ook zijn met de heer Ido Ester? Wilt u geven, Heere, dat er herstel mag zijn nu hij thuis mag zijn? Wilt u nabij zijn naar lichaam en ziel? Ontferm u over alle zieken, ook over degenen die behandelingen ondergaan, op welke wijze dan ook. Zegen, Heer, het werk van de doktoren. En wilt u geven dat het ondervonden mag worden dat u een God bent voor lichaam en ziel? Wij bidden van u, Heere, zegen ook dominee van der Stoep wanneer hij afscheid zal nemen van de gemeente van Wapenveld. Hij mocht het consulentschap op zich nemen enige tijd geleden, en zegen het werk dat hij hier en in Wapenveld mocht doen. Wij bidden nu ook, Heere, voor de broeders Willem Mekelenkamp en Wiebe Riphagen. Wilt u hem goed en nabij zijn? En wanneer broeder Mekelenkamp vele jaren al bezoekbroeder zijn krachten mocht geven, wilt u dan, Heere, in uw barmhartigheid hem zo leiden dat hij de dingen mag terugleggen in uw hand? En dat het werk dat hij mocht doen hem brengt tot ootmoed en dankbaarheid voor u. Wij bidden van u, Heere, wilt u geven dat de gemeente die dankbaar is voor zijn inzet, dat de gemeente ook in uw genade biddend heen zal staan om zijn opvolger, broeder Wiebe Riphagen. Geef hem alles wat nodig is op deze weg. Heere, wij bidden van u. Laat uw heerlijkheid schitteren in het midden van de gemeente. Gedenk de volkeren der aarde, ook wanneer op meerdere plaatsen bitter en bange nood gevonden wordt,
Oorlogsgeweld heerst, natuurgeweld. Heere, wees nabij. Zegen heel uw kerk tot de einde der aarde. En wilt u die ene gemeente vergaderen uit Joden en Heidenen tot lof van uw grote naam. Wij zeggen u dank en wij bidden van u. Ontferm u over ons, ook het verdere van deze dag. Om Christus wil. Amen. Zingen wij gemeente tenslotte Psalm 72, vers 5 en 6. Psalm 72, het vijfde en zesde vers.

0: Gemeente, verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
1: De zegen die u meekreeg kwam vanuit de hervormde kerk in Oene. We hopen dat u een gezegende dienst ook mocht meebeleven. We gaan verder met de muzieklijst. Mijn herder is de Heere God, we horen Veluwse koren.

Het mannenkoor loofde neer vaassen, we hoorden schuil maar veilig. We gaan nu luisteren naar een zegenlied. Hij zal met je meegaan.

Psalm 138 gaan we nu luisteren naar een lied van de CD Nederland Zingt. We horen het lied Liefde.

Een groot Veluwskoor hoorden we met Heer, ik kom met al mijn noden. We gaan nu luisteren naar een mannenkoor Ichtes uit Sliedrecht. We hoorden het lied Leg maar stil, je hand in zijn handen.

Soli Deo Gloria uit Wekerom, het eigen het der jachton komen. Dan is het normaal tijd voor verzoeken. Die zijn er niet. Ik vraag toch aan de techniek om het eerste nummer waar we mee begonnen zijn nogmaals te laten horen. En dat is een gebed. Gebed voor een nieuwe dag. Een gezongen morgengebed.

Psalm 87, woorden jeugdkoor Louvanta. Opwekking 818 nu, op die dag, zang uit Urk.

En het laatste lied wat we hoorden was Psalm 47, waaronder het couplet: juicht, o volken, juicht, handklapt en betuigt. Ik had nog een kleine mededeling. Vrijdag 2 oktober voor alle herenaren, maar ook voor allen die daarbuiten wonen, is er een samenzangdienst in de kerk in Heerde. Vrijdag om 7:15. Aanvang is om 7:30. 7:15 bent u welkom voor de kinderkoren, de hertgezangetjes, gospelkoor Ichtes, gemengd koor Ariaso en mannenkoor De Lofzang. Dat om voor die tijd niet te vergeten, want onze tijd zit er alweer bijna op. Het is bijna 12:00. Dat betekent voor deze zondag althans het einde van het programma Looft den Heer bij RTV 794. Hopelijk heeft u ook weer mee mogen genieten van dit gepresenteerde programma en van de kerkdienst. Die kwam vanuit Oene. Fijn dat u weer bij ons was. Vanaf vanmiddag kunt u het gehele programma op uw gemak nog eens terugluisteren via 794 gemist. Straks gaat de zender verder met klassiek matinee. Daarna om 14:00 gospelmuziek. En op de woensdagavond zijn er geestelijke programma's voor u. Reden om op de lokale radio af te stemmen. De kerkdienst van volgende week zal komen, als het allemaal goed gaat, vanuit de hervormde kerk in Heerde. Vanuit de studio in Heerde wensen wij u een goede voortzetting van deze zondag toe. Technicus van dienst, dat was vandaag, zoals zo vaak, Dirk Anton Dalhuizen. Opnieuw bedankt voor de fijne samenwerking. Redactie, samenstelling, presentatie, dat was van Jan Schouten. Mede namens Dirk Anton een fijne zondag verder. En wij zeggen weer heel graag tot een volgende keer.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgevoerd. De politie in Noord-Holland heeft vannacht een illegaal housefeest beëindigd. Er waren ongeveer 500 tot 600 feestgangers aanwezig op het feest in de duinen bij Hargen aan Zee, in de Schorlse duinen. 60 agenten kwamen om de mensen weg te sturen. Ook werden er drones ingezet. Er is nog niemand opgepakt, maar wel zijn gegevens van kentekens opgeschreven. Daarmee wordt onderzocht wie het illegale feest bij Hargen aan Zee had georganiseerd. In de buurt van Leuven in België is een meisje van anderhalf omgekomen nadat ze de hele dag in een auto had gezeten. Een van de ouders was vrijdag vergeten haar naar de opvang te brengen, meldt justitie. De ouders ontdekten het meisje pas 's avonds. Ze is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar kon niet meer worden gered. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemars in Portadown geblokkeerd. Die protestantse tocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeerden de route. In de jaren 90 liepen de Oranjemarsen vaak uit op gewelddadigheden. En daarom waren ze sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het onder strikte voorwaarden weer doorgaan. Tegenstanders vrezen onder meer voor nieuwe gewelddadigheden. En ook willen ze niet dat de protestantse mars door een katholieke wijk gaat. Het weer, geregeld zon, vanmiddag ook wat wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Zeker 3 ziekenhuizen kampen met een storing. Het gaat om het Amphia in Breda, het Elisabeth Twee Steden in Tilburg en het Frisius MC in Leeuwarden. Door de storing kunnen patiënten online niet inloggen of afspraken en uitslagen inzien. Volgens de ziekenhuizen is het een ICT-storing. Het Frisius benadrukt dat er geen sprake is van een hack. De Britse politie heeft meerdere mensen opgepakt in verband met een veiligheidsincident bij een luchtmachtbasis. Bij de Fairford-basis in het westen van Engeland is groot alarm geslagen. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze daar een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Het water in de Rijn bij Keulen staat lager dan ooit. Het peil was vannacht 2 centimeter lager dan tijdens de lange droogteperiode in de zomer. De afgelopen weken heeft het in Zwitserland en Zuid-Duitsland bijna niet geregend, waardoor het water opnieuw laag staat. Verwacht wordt dat de komende dagen ook bij het meetpunt Lobith in Nederland een laagterecord wordt gevestigd. Door de lage waterstand is gisteren in Keulen een Nederlands riviercruiseschip vastgelopen. Na een tijdje kon het schip weer verder varen. Het weer, geregeld zon, maar ook wat wolken, bij 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Morgen in het westen grotendeels bewolkt, daar ook kans op buien. En het wordt maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een ander gelooft in een kind. Een derde gelooft in de economie, de beurs en de loterij. En een vierde gelooft in zijn populariteit, daar voelt hij zich lekker bij.

0: Jezus vaart.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen opgepakt vlakbij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van die basis explosieven zitten. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een groot aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgeschroefd. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de vloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Jeremy Frimpong komt vanavond niet in actie voor het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi heeft hem niet opgenomen in de selectie voor het duel tegen Servië. Ook Givaj Zegiel ontbreekt. Hij kwam vrijdag nog in actie bij Jong Oranje en sluit daarom morgen pas weer aan. Nederland speelt vanavond tegen Servië in de Nations League. De wedstrijd begint om 6 uur. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: en mooi de tijd hebben om eens te kijken naar het amateurvoetbal uit de regio. En dat gaan we sowieso ook doen in de regio van Heerde. En daarom zit John Overvelde voor ons langs de lijn bij SCEDS tegen VNL. John.
1: Ja, goedemiddag hier vanuit Ellecom. Het klinkt dan als Heerde, maar de praktijk leert natuurlijk dat Ellecom, dat ligt helemaal aan de andere kant van Apeldoorn eigenlijk. Hè. Dus dat ligt in de buurt van Dieren, een hele mooie omgeving hier. We zijn er met de fiets vanuit de Vecht zijn we hier naartoe gekomen samen met mevrouw. En die wedstrijd die is hier zojuist begonnen. We zijn net een halve minuut onderweg.
0: Ja, prima, John. Ja, het prachtige Ellecom onder de rook van Doesburg. En dat is helemaal mijn geboortegrond. Dus ik weet ongeveer waar je zit, John. Hartstikke goed. Nou, we komen straks bij je terug. We zijn heel erg benieuwd naar opstellingen en wat die meer zei. We gaan door naar Gerard Philipsen. Want hij zit wel in Apeldoorn bij de wedstrijd WSV tegen SC Westervoort. Gerard.
2: Goedemiddag nieuws, goedemiddag luisteraars. Ja, inderdaad, hier 3:30 precies te zijn. En nu al bijna een kans, inderdaad, voor WSV. Dat was een kans voor Volkan Kemesje. Die had een mooie schietkans, maar die schoot hem tegen de keeper heen. Dat is gelijk dus de eerste kans van WSV tegen de ploeg uit Westervoort. Beide ploegen hebben we verleden week hun wedstrijd gewonnen. En Westervoort deed dat tegen Kwik. Deed dat met een 4-0 stand. Dus wat uitgetekend. WSV won ook verleden week, moest naar Kuik toe. Dat was wel de lastigste wedstrijd tussen Ajax en niet qua tegenstander, maar qua afstand. Helemaal onder Den Bosch moesten ze daarheen. En tel daar ook nog eens op dat de A73 helemaal dicht was. Had ik al begrepen dat iedereen al te laat kwam verleden week zaterdag met die wedstrijd. Inclusief de scheidsrechter. Zodoende werd die wedstrijd al uitgesteld tot 2:30. Maar goed, dat was verleden week. Nu inderdaad WSV tegen Westerveld. Beide ploegen staan dus op de gedeelde eerste plaats. En we gaan het zien of hoe het allemaal zo meteen gaat lopen. Uiteraard hier de stand nog steeds 0-0.
0: Ja, het is nog vroeg in het seizoen. 2 wedstrijden gespeeld waarschijnlijk. Dus kan alle kanten op. Maar dat het een leuk potje gaat worden daar bij het Sportpark de Voorwaarts, dat lijkt op voorhand al wel duidelijk. De laatste wedstrijd waar we vandaag voor u bij zijn. En dat is Emst tegen Nieuw-Heten. Daar zit Herwin Roosendal voor ons langs de lijn. Herwin.
3: Goedemiddag allemaal daar. Welkom vanuit het Sportpark het Hanendorp in Emst bij de wedstrijd tussen Emst en Nieuw-Heten. We zijn hier 2 minuutjes later begonnen, want de tegenstander Nieuw-Heten heeft witte sokken. En dat had de keeper van Emst ook. Dus de keeper van Emst moest even zwarte sokken aandoen. Maar we zijn 2 minuten later begonnen, maar in de 3e minuut is het al raak. Emst had een minuut daarvoor ook al een goede kans om op 1-0 te komen. Maar Emst is in de 3e minuut van de wedstrijd direct op 1-0 gekomen. Dus een droomstart voor de Oranje-Witte. We spelen vandaag met de opstelling. Dylan van der Beek staat natuurlijk in de goal. Dan hebben we Mike Bleker en Michael Gerrit centraal. Op de back staat Rick van Malrik en Cas Albertus. Dan op het middenveld Roland Mekelenkamp, Mike Vinker, Jesper Timmer en Maximiliaan Baat. En voorin de bekende Raoul Gerrits en Wouter van Amersfoort. Zoals ik al zei, heeft een paar goede kansen gehad al in die beginfase. Nu is inmiddels weer afgetrapt en heeft balbezit. Nieuw-Heten probeert nu de bal vooruit te spelen, maar die missen ze. En die bal kan heel goed opgepakt worden door Jesper Timmer. Jesper Timmer speelt die bal op Mike Vinker. En Mike Vinker haalt even netjes uit naar de midden, zodat er even wat rust in het spel komt. En daar Michael Gerrit verkeerd aangespeeld. Maar die gaat zelfs op de bal staan. Maar gelukkig kan Emst die bal in de ploeg houden. Nieuw-Heten, een onbekende tegenstander voor ons als Emst zijnde. Wij hebben vorig jaar richting Arnhem gespeeld. En ik val even stil, want een buitenspel valt van ongeveer 2 meter van Nieuw-Heten. Grensrechter van Emst vlag. Maar de scheidsrechter fluit niet, maar uiteindelijk fluit hij toch. Nieuw-Heten, onbekende tegenstander. Wij speelden veel richting Arnhem, die kant op. En we zijn nu ingedeeld in meer de Deventerse kant. Dus leuk om weer nieuwe tegenstanders te ontmoeten. En kijken waar onze lat ligt voor dit seizoen. Nieuw-Heten krijgt hier op de midlijn van het speelveld een ingooi. En zij schokken naar de bal toe. Ik weet niet of ze al doorhebben dat ze met 1-0 achter staan. Maar ja, de bal wordt gepakt. En nummer 6 van Nieuwheden gaat ingooien. En die gooit hem naar voren. Maar daar zit onze 2,8 meter verdediger Mike Leeken zit daartussen met een mooie kopbal. En Eter mag weer opnieuw ingooien. En zo hebben we hier 5 minuten gespeeld op Sportpark het Haandorp. En staat Emstal met 1-0 voor.

0: Juist. I follow rivers van Lieke Lee. En dat betekent dat we zo direct naar het verslag gaan van John Overvelde bij die wedstrijd SCEDS tegen VNL. Maar voordat we dat doen, zeg ik nog eventjes dat we ook op afstand volgen de wedstrijden van VV Beekbergen, SC Klarenbeek, VV Loenemark. Want zij hebben alle drie een uitwedstrijd. En ook Orde Bos, maar die speelt thuis in de vijfde klasse D. En VVTKA, oftewel TKA Apeldoorn, in die vijfde klasse D. Zij ontvangen thuis Vaassen. We gaan kijken of we daar de tussenstanden van kunnen vermelden. Victoria Boys heeft op deze prachtige zondag geluk. Want ze hebben een dagje vrij, kunnen van het weer genieten. Alhoewel, misschien missen ze het wel in dit prachtige weer voetballen. Gauw naar John Overvelde, waar we de wedstrijd zojuist begonnen is. 0-0 was het laatste tussenstand. Hoe is het nu, John?
1: Ja, we zitten inmiddels in de 12e minuut hier bij Sportpark EDS. En het is VNL wat het betere van het spel heeft. Net al een goede kans gehad. Eigenlijk een 1-1 met de keeper, die keeper goed pareert. En in de rebound was het in de kluts Sam Lagerwij die net voor langs schoot. En er was een hele spannende situatie daar voor dat doel van EDS. Het is VNL wat in een iets gewijzigde opstelling speelt ten opzichte van vorige week. Eén schorsing sinds vorige week, 2 keer geel voor aanvoerder en laatste man, centrale verdediger Stan Menting. PNL die speelt nu met Raymond Buitenhuis op het doel. Dan hebben we linksachter Milan Kolderhof, rechtsachter Ruud Campos, dat nu de aanvoerder is. En in het centrum spelen we met Patrick Schoekman en Matthijs Dijkstra, overgekomen van Groen-Wit. Nu voor de tweede achtereenvolgende competitiewedstrijd in de basis. Middenveld wordt gevormd door de familie Overvelde in de vorm van Niels, Team en Remco. En in de voorhoede hebben we Sam Lagerwij, Sam Eindhoven. En nieuw in het veld nu sinds vorige week, de rest van de wijziging ten opzichte van vorige week, is de boomlange Thijs Bosgoed. Die daarvoor balbezit moet zorgen voor VNL als een soort kapstok. Moet hij daar in de spits fungeren om die aanvallen vorm te geven. Het is nu EDS wat probeert op te bouwen ter hoogte van de middenlijn. Die bal die gaat naar de linkerkant van het veld. Die gaat nu over de middenlijn heen. Maar daar is het aanvoerder Ruud Campos die de bal rustig over de lijn kan laten lopen. Naar de zijlijn. En die kan ter hoogte van de middenlijn nu in gaan gooien. Balbezit houden voor VNL. Een goede ingooi. Die gaat naar Team Overvelde. Die houdt balbezit. Die is handig. Die draait en die kap wat. Ter hoogte van de middenlijn. Maar die bal die wordt nu overgenomen door EDS. EDS nu in de aanval. 10 meter over de middenlijn. Overtreding. Lijkt het van Matthijs Dijkstra. Ja, inderdaad. Die scheidsrechter fluit. Meter of 10 over de middenlijn. Iets aan de linkerkant van het veld. Op zich een mooi plekje voor EDS om die bal eigenlijk mooi voor te slingeren. VNL die houdt nu de lijn van de 16 aan om de laatste lijn een beetje in de gaten te houden. En die spelers van EDS buitenspel te zetten. Komt die lange bal. Die moet voor de keeper zijn. Die zegt los. En dan weet je, dan is die voor de keeper. En nu is het zaak voor VNL om weer rustig op te bouwen. Het spelbeeld is VNL iets beter in de aanval. Maar goed, de echte kansen heeft het nu 1 keer geleid. Daarna nog niet echt veel. En EDS heeft eigenlijk nog geen kansen gehad.
0: Dankjewel, John. We komen straks bij je terug, uiteraard. We gaan verder naar Sportpark de Voorwaarts, oftewel WSV tegen SC Westervoort. Gerard Philipsen.
2: Waar het 4 minuten geleden toch 1-0 is geworden bij WSV. Heel mooi schot van Nathan Smits. Hij kreeg de bal naar wat gefrommel door Milo Oosterhof, die dat overigens keurig deed aan die linkerkant. En Nathan lag aan de links zeg maar op de punt van de strafschopgebied. Denkt hij van nou, misschien dat ik een mooi schot kan doen. En dat ging ook helemaal mooi in de hoek. En de keeper zeg maar Erik Wijnbergen was daarvoor kansloos. Het had ook al 0-1 kunnen zijn, omdat Stefan van Voeken van Westervoort had een hele mooie kans zeg maar om alleen op de keeper Simon Reusker te gaan. Maar in plek van voetbal dacht hij dat al rugby. En dan betekent dus dat die bal dus dat hij er over de lat lepelde. En in plek van dat hij in de doel schoot. Dus dat was de kans voor Westervoort om op 1-0 te komen. Of op 0-1 moet ik eigenlijk in ieder geval zeggen. Als je nog even heel snel de opstelling nog heeft. Dus, zoals ik eerder zei, de keeper is Simon Reusker. Verdediger Nathan Smits, de doelpuntenmaker Senna Waard, Volkan Kemmis, Josper Kok, Matthijs Gijzen, Milo Oosterhof, Mitchell Telkers, Lars van der Lucht, Evani.

0: ik al zei in het vorige fragment, in de derde minuut is het 1-0 geworden. Ik was nog wel vergeten om aan jullie te melden wie de doelpuntenmaker was. Maar dat was ik bewust vergeten, want ik had het gewoon niet gezien wie die bal erin schoot. Maar inmiddels heb ik dat duidelijk. Het was Raoul Gerrits die in de derde minuut de 3-0 of de 1-0 binnen schoot. Niet veel later, en dat was wel geteld in de 8e minuut, ging Jesper Timmer via de zijkant, kwam die op en gaf die bal heel strak voor het doel van Nieuw-Heten. De keeper van Nieuw-Heten was al gepasseerd. En bij de tweede paal stond Raoul Gerrits, die ook de 1-0 maakte. En hij kon hem eigenlijk zo binnenschieten. En ja, niemand begrijpt hier nog hoe hij die bal heeft overgekregen. Want anders had Emst al op een 2-0 voorsprong kunnen staan. Nou, Emst speelt goed. Emst speelt fris. Emst speelt aanvallend. Dus dat... daar kwam net een voorzet van Rick van Marwijk. Die gaf de bal heel mooi voor. En Wouter van Amersfoort, onze spits, kon eigenlijk maar één ding doen. En dat was die bal in één keer uit de lucht nemen. Maar zoals u begreep, aan mijn was het zo dat hij die bal miste. Maar als hij hem geraakt had, dan was dat een wereldgoal geweest. En zo zie je weer een kans voor Emst. Op dit moment mag Nieuw-Heten mag een doeltrap nemen. En de keeper van Nieuw-Heten neemt die bal. En die bal die komt op de midden terecht. En vanuit de midden wordt hij naar de linkerflank gespeeld. En daar probeert de buitenspeler van Nieuw-Heten die bal aan te nemen. Maar Michael Gerrits zet hem goed in zijn nek. Dus hij heeft veel moeite om die bal onder controle te krijgen. En toch lukt hem dat. En daar komt Thijs Albertus die een heel goed blok zet. En nu kan Maximiliaan Baat kan via de middenkant opbouwen. En dat doet hij via Roland. Daar wordt hij Maximiliaan Baat, terwijl de bal al weg is, behoorlijk geraakt. Trouwens, hier ook een hele actieve scheidsrechter vandaag. Meneer Willems komt helemaal uit Zeewolde. Was hier vanmorgen, vanmiddag al om 12:15. En moest nog even getaped worden. Dat hebben wij natuurlijk netjes vanuit de WVM's gedaan. Maar die Westerman die had zich heel goed verdiept in de wedstrijd van vandaag. Van beide teams wist hij veel informatie te vertellen. En zoals hij nu op het veld loopt, hij zit overal kort op en zit er goed bij. En hij mag een vrije trap nemen. Mike Bleker achter de bal, die speelt de bal naar de zijkant op aanvoerder Rick van Maurik. Die kan opkomen via de zijkant en die kapt zijn verdediger uit. Speelt de bal op Roan Mekelenkamp. Die kaatst op Raoul Gerrits. En Raoul Gerrits kan nu de bal naar voren spelen, maar die komt in het luchtledigen. En zo kan Nieuw-Heten proberen op te bouwen. Maar dat lukt ze niet, want Wouter van Amersfoort zit daar weer tussen en kan nu voorwaarts gaan. Die wordt daar goed vastgehouden. En eens even kijken wat de scheidsrechter gaat doen. Hij gaf voor de wedstrijd al aan dat hij geen man was van kaarten. Dus ik verwacht ook niet dat hij voor deze overtreding het naar beneden trekken van Wouter van Amersfoort een kaart gaat geven. Nee. Hij roept even de speler van Nieuw-Heten bij zich en vertelt even wat hij ervan vindt. Het vingertje komt erbij van, hé, dit is de laatste keer. En vervolgens mag Emst een vrije trap gaan nemen. Vrije trap wordt genomen op de hoogte van de dugout van Emst. En achter de bal staat Maximiliaan Baat. Ik verwacht dat hij die bal voor gaat geven. En dat doet hij zeker. Hij probeert bij de tweede paal Mike Bleker te bereiken. Die van achter is er mee gegaan. Maar... de bal komt op de rug van de speler van Nieuw-Heten. En die krijgt de bal bij Raoul Gerrits. Maar die verspeelt de bal. En nu kan Nieuw-Heten op de counter proberen eruit te komen. Die counter die wordt gestuurd door Rick van Maurik op de midden. Ook weer heel goed gezien van de scheidsrechter. En zo zitten we in de 19e minuut op Sportpark het Haanwelp. En staat Emst nog steeds op 1-0 voor.
1: Dat is mooi voor Emst. En wel bijzonder natuurlijk dat de scheidsrechter vooraf al aangeeft van ik ga weinig kaarten geven. Kijk of hij dat daar in de hand gaat houden. Vooralsnog dus een sportieve wedstrijd. Brengt ons bij de muziek. Dat betekent dat we gaan luisteren naar Anouk met Girl.

0: En van het ene bezongen meisje Girl van door Anouk gaan we door naar 22 kerels op het veld. En niemand minder dan John Overvelde.
1: Ja, het is hier ondertussen de 23e minuut. En het was in de 15e minuut dat EDS op een 1-0 voorsprong kwam. Het was een lange bal van achteruit. En VNL stond heel hoog met de laatste lijn ter hoogte van de middenlijn. En die bal die viel er al mooi overheen. En ja, EDS heeft toch wel wat rappe, handige aanvallers. Maar die konden zo één streep doorlopen richting de keeper van VNL. En dan was het nog Milan Koldoff die in de achtervolging natuurlijk weer net binnen de 16... Die speler van EDS onreglementair naar de grond werkte. En ja, toen was het strafschop voor EDS in de 15e minuut. En die werd heel beheerst binnengeschoten. Dus eigenlijk ja, geheel tegen de verhouding in staat EDS hier op een 1-0 voorsprong. VNL is daarna wel een paar keer gevaarlijk geworden. Vooral via de rechterkant, via Sam Eindhoven. Die is eigenlijk die linksback iedere keer te snel af. Hij met zijn sterke lichaam, supersnel is die. Hij is weer iedere keer te snel af, maar hij is ook nog wel eens wat egoïstisch. Hij dribbelt mooi de 16 in, pingelt een paar man voorbij en schiet dan zelf eigenlijk waar hij hem terug had moeten leggen. Maar goed, zo is het wel het speelbeeld dat nog steeds VNL flink in de aanval is. EDS verdedigt, heeft toch wel best wel wat handige spelers die het vaak voetballend oplossen. Maar goed, VNL veel in balbezit. Maar ze moeten weer achter de feiten aanlopen en weer hard werken om die 1-0 achterstand goed te maken hier.
0: Ja, dat is hard werken inderdaad voor VNL. Maar misschien ze hebben nog tijd genoeg om dat zo direct in de resterende wedstrijd minuten alsnog te doen. Hard werken is altijd goed natuurlijk. We gaan gauw door naar WSV SC Westervoort, oftewel Gerard Philipsen. 13 minuut, 1-0 door Nathan Smits. Een prachtige trap in de bovenhoek, heb ik gehoord. Is het nog altijd 1-0, Gerard?
2: Nee, het is 1 tegen 1 geworden. En dat heeft te maken door, was het nou een vrije trap of niet? Scheidsrechter Wijnald Rutgers vond niet, toen Matthijs Schijssen ging liggen, of hij nou een duw kreeg of een trap kreeg. Dat was mij ook niet helemaal te zien. Maar het feit was al dat zijn tegenstander, zeker op de rand van het strafschopgebied, Luca Terres, die kon dan in één keer door en ontspeelde ook keurig Simon Reuske. En Westervoort kwam dus weer op gelijke hoogte. Het is wel een wedstrijd met weinig kansen. De kansen zijn schaars aan beide kanten. WSV misschien wel iets meer in de aanval. Maar vaak heel slappe schotjes. Dus daar nog ook. En nu, die is buitenspel. Dat wou ik inderdaad zeggen. Anders had Milo Oosterhof door kunnen gaan. Dat was inderdaad al een meter buitenspel. En de grensrechter van Westervoort heeft dat ook goed. Nee, de bank van de WSV. Er was ook wel even wat commentaar op de scheidsrechter. Ik moet ook zeggen van, ik kon het ook niet echt zien of het nou een vrije trap is of niet. Maar goed, laten we dan de voordelen aan de scheidsrechter geven. En daar Westervoort eigenlijk ook wel verdient. Want het is wel een gelijkwaardige wedstrijd van beide partijen. Zowel voor WSV als voor Westervoort. Dat ze allebei een doelpunt gescoord hebben. Westervoort misschien een hele grote kans daarnaast nog gehad. Had dus eigenlijk misschien die 2-1 moeten scoren. En WSV heeft eigenlijk maar twee grote kansen gehad in het begin. En dus wat dat betreft is die 1-1 stand toch wel een feit en ook wel terecht. We hebben hier 28 minuten gespeeld hier. En de bal wordt intussen, ik wou bijna zeggen, weer richting de mediamarkt gespeeld. Dus dat is weer een verre bal. Maar goed, dat even terzijde. Wij gaan weer verder met de wedstrijd tussen WSV en Westervoort, waar dat nu op dit moment nu de stand 1 tegen 1 is.
0: Juist, dus veel doelpunten daar. Nou ja, veel, maar in ieder geval lekker aan het scoren daar aan het Sportpark De Voorwaarts. We gaan kijken of er ook zoveel gescoord gaat worden. We gingen eruit met een 1-0 en een hele grote gemiste kans door Raoul Gerrits in de 8e minuut. De stand daarhalve 1-0 in het voordeel van Emst. Is dat nog altijd zo, Herwin?
3: Jazeker, dat is nog steeds zo. Het spel ligt hier even stil. Er is een speler van Nieuw-Heten die geblesseerd naar de grond gegaan is. Maar ik was wel blij dat de collega bij de wedstrijd van WSV nog even mooi aan het doorpraten was. Want dat gaf in ieder geval de tijd om hier die blessurebehandeling te doen. Ja, om de tijd even vol te praten terwijl de wedstrijd stil ligt, gaf ik net ook aan dat de scheidsrechter aangegeven had ze weinig gele kaarten te willen geven. Hij heeft dat ook nog steeds niet gedaan, alleen hij heeft het wel moeilijk, de scheids, want de nummer 3 van Nieuwheven heeft denk ik in de eerste 27 minuten al 12 pittige overtredingen gemaakt. Dus ik ben benieuwd of dat toespreken nog lang zal duren of dat hij toch naar zijn kontzak zou gaan grijpen. Maar goed, inmiddels is de speler van Nieuwheden is opgelapt. En hij loopt naar de zijkant. Ja, dat is tegenwoordig die nieuwe regel. Hè? Als je een blessurebehandeling gehad hebt, dan moet je een minuut moet je eruit. Nou, dat gebeurt ook. En ik zie dat die speler zelfs op de bank gaat zitten. Dus dat betekent dat zijn vervanger, de wisselspeler, ook pas over een minuut hier het veld in mag. En zo speelt Nieuwheden eventjes met 10 man. Inmiddels is de wedstrijd hervat met een vrije trap van Nieuwheden. En zij spelen nu de bal heel scherp diep naar voren. En die bal die wordt teruggelegd op de 16 meter. Waarbij de bal een beetje hoog komt. Een speler van Nieuwheden kopt die bal en een speler van Emst. Maar daar zit onze VVM-keeper Dylan van der Beek zit daar goed tussen. En die pakt de bal in de handen. En vervolgens schiet hij hem heel rustig naar Michael Gerrits, die nu samen met Mike Bleker weer de opbouw kan gaan verzorgen. Zoals ik al zei, M speelt goed, M speelt fris. Vorige week speelden we de uitwedstrijd bij Coadeva, zat dat er ook al in. En ja, speelden we eigenlijk heel zuur in de 89e minuut gelijk. Nou, dat scenario willen de mannen van trainer Arend Slotters natuurlijk vandaag niet weer hebben. Dus er is alles aangelegen om te kijken of die 2-0 erin geprikt kan gaan worden. MC heeft vrij veel balbezit en nu ook aanvoerder Rick van Maurik speelt de bal naar voren op Wouter van Amersfoort. Maar die bal is iets te hoog, daardoor komt hij daar niet aan. Dus nu kan Nieuwheden weer vanaf de midden proberen op te bouwen. M staat hoog en dat betekent dat ze vroeg druk proberen te zetten. En daar heeft Nieuwheden heeft het daar best moeilijk mee. Nu schieten ze ook eigenlijk zo een bal die netjes naar voren gespeeld kon worden. Schieten ze zo over de zijlijn heen. Nou, dat is natuurlijk allemaal in het voordeel van Emst. Richt van Mark, de aanvoerder, die heeft ingegooid. En die gooit de bal terug op Mike Bleker, die de bal naar de andere kant krast. En heel mooi wordt aangenomen door Thijs Albertus, die nu via de zijkant opkomt. En de bal bij Jesper Timmer afleveren. Maar daar zit een voetje van Nieuwheden tussen. En die daar wordt ook geplakt voor buitenspel. Maar de scheidsrechter laat even doorgaan. En wat ik al zei, het is een goede scheidsrechter. Hij laat de situatie eventjes bekijken. En vervolgens sluit hij alsnog voor buitenspel. En dat betekent dat Ems op net iets over de middenlijn, dat Ems daar een vrije trap mag gaan nemen. Die bal die zal genomen worden door Michael Gerrits. Het spel ligt heel even stil omdat die wisselspeler van Nieuwheden nu het veld in mag komen. Ja, het minuutje is alweer voorbij. We zitten hier in de 30e minuut inmiddels. Dus met blessuretijd is het nog een dik kwartier spelen. Maximilian Baartje neemt de vrije trap. Speelt hem op Rick van Maurik. En die probeert via de zijkant naar voren te komen. Maar die verspeelt heel kinderlijk de bal. Maar daar zit gelukkig Raoul Gerrits tussen om die bal over de zijlijn te spelen, waardoor Nieuwheden niet gevaarlijk kan worden. Zoals ik al zei, inmiddels de 31e minuut, nog steeds 1-0 in het voordeel van een fris spelend Emst.
0: Dankjewel, Herwin. Wij gaan gauw door naar muziek. En dat doen we met Joyride van Roxette. Hello.

0: Ja, Joyride van Roxette duurde 3:56. Was niet lang genoeg voor mij om de tussenstanden van andere wedstrijden te vinden. Het blijkt een beetje lastig te zijn vandaag, maar we gaan ons best doen. Ondertussen gaan we gauw terug naar John Overvelde bij die wedstrijd SC-EDS tegen VNL in het prachtige Ellecom. John.
1: Ja, en het lijkt hier voor VNL zo'n middag te worden waarop van alles mis kan gaan, wat ook maar mis kan gaan. Zeg maar, het was in de 29e minuut een mooie actie van de aanvoerder van EDS aan de linkerkant van het veld. Die speelt eigenlijk best wel simpel. Onze aanvoerder Jan weer uit, Ruud Kamphorst. En geeft een strakke lage voorzet bij de eerste paal. Daar is het onze keeper Raymond naar Buitenhuis die de bal nog net met één handje aan kan tikken. Maar je zult net zien, precies voor de voeten van een aanvaller van EDS. En ja, die hadden maar voor de binnentikken. 2-0 voor EDS in de 29e minuut. En daarna was het eigenlijk luttele minuten later. Hele goede actie van Niels Overvelde binnen de 16 van EDS, juist aan de andere kant. En ook daar ging de bal op de stip. En ja, dan is eigenlijk de ongeschreven regel van als je zelf neergelegd wordt, moet je hem niet nemen. Want dat is vragen om problemen. En zo was het dus ook. Want Niels, normaal een 100% zekerheidje voor die strafschoppen, neemt eigenlijk alle strafschoppen bij VNL. Ik kan me niet heugen dat hij er een gemist heeft. En nu schoot hij poeienhard tegen de lat. Dus ja, VNL die staat hier nu tegen een 2-0 achterstand aan te kijken. Terwijl dat het spelbeeld eigenlijk helemaal niet zo is. Ja, vermakelijke wedstrijden, dat zijn het zeker de laatste weken voor VNL. Maar het aantal tegendoelpunten, dat begint toch wel zorgelijk te worden.
0: Ja. Ja, als je zelf niet scoort, je moet er altijd eentje meer doen dan de tegenstander, heb ik wel eens iemand horen zeggen. We gaan meemaken of dat gaat lukken. En VNL moet dus een behoorlijke berg gaan beklimmen. 2-0 achter daar in Ellecom tegen EDS. We gaan naar Gerard Philipsen bij zijn wedstrijd WSV SC Westervoort. En 1-1 was daar de tussenstand de laatste keer dat we Gerard gehoord hebben. Gerard.
2: Dat is het nog steeds nieuws. De 40e minuut zitten we tussen de wedstrijd. WSV wel iets meer in de aanval, maar echt gevaarlijk zijn ze ook niet geweest. En ik moet ook zeggen dat de uitvallen van Westervoort toch wel wat gevaarlijker oogte. Maar goed, keeper Simmerheuser die is wat dat betreft op zijn post. Het enige wat ik een minpunt heb, ik hoorde er straks al in de andere wedstrijd dat de scheidsrechter aangaf dat hij zo weinig mogelijk kaart wil trekken. Het lijkt wel of deze dat ook wil doen. Want ik moet ook zeggen, toch wel een paar overtredingen waar ik denk van ja, dat was een aanval. Michel Telkens die wou doorlopen, werd vastgehouden. En als hij door had gelopen, had hij misschien wel meer kans gehad. En dan tikt de scheidsrechter de mantel de liefde wel met een vrije trap, maar geen kaart. En dan denk ik toch van, als je daar geen gele kaart voor geeft, dan zal het wel voor ernstige overtredingen zijn. Maar dan moet je wel voorzichtig mee zijn, want je weet maar dat het omheen gaat. Schotje, wou ik zeggen, van Westervoort. Maar Simon Rusker, die keeper, heeft hem weer in zijn handen en gaat weer uittrappen. Nee, het is inderdaad een gelijkwaardige wedstrijd dat vooral zich op het middenveld afspeelt. Heel af en toe zie je al iemand naar voren gaan, maar om te zeggen dat er grote kansen zijn, zowel bij WSV als bij Westervoort. Dan zou ik zeggen, nee, misschien dat het nu gaat, is de nummer 11 van WSV. Die gaat aan de linkerkant. Dat is Johan Kemske. Die gaat schieten, maar die schiet richting de spoorlijn van Apeldoorn en Zutphen. Bal is weer ver achter. Moet een nieuwe bal gerold worden? Nee, het is nog niet echt van de wedstrijd waar je je vingers bij af zou liggen. Het tegendeel. Maar misschien dat dat straks toch gaat gebeuren in de tweede helft. Je weet maar nooit. 1-1. Ik weet niet of beide ploegen daar genoegen mee nemen. Dat lijkt mij niet. Hoewel nu, ik wou bijna zeggen, een foute terugspeelbal van Westervoort. Maar het wordt wel niet goed uitgepakt door WSV. Maar WSV houdt nu wel de druk op het middenveld. Maar nu verspeelt de bal. En daar zegt de scheidsrechter weer van vrije trap. En wat gaat hij nu doen? Gaat hij er nog een kijk hoor, ja, ik denk wel inderdaad, de trainer van de WSV moet bij de scheidsrechter komen. En de lacht er inderdaad bij, geeft hem een handje inderdaad. Ik kan me wel voorstellen dat de trainer van WSV een beetje gefrustreerd raakt, zeker met dat doelpunt. Dat is misschien nog een, dat hij nog even wou bespreken, want dat was een vrije trap. Scheidsrechter vond het in ieder geval van niet. Maar goed, we hebben hier in ieder geval nog een minuut of 3-4 te spelen. Ik denk niet dat er één blessure is geweest, dus hooguit misschien één minuut bij. En nu, dat is buitenspel. Ja, dat dacht ik al. Dat is al buitenspel. De grensrechter geeft het ook laat aan, maar dat doet hij ook, zeg maar, om zeker te weten dat hij bij het spel was. Nee, het is nog even afwachten wat het nog gaat worden hier. 43e minuut zitten we nu met die stand van 1-1.
0: Dankjewel Gerard. Spannend dus in die slotfase van die eerste helft. Maar gelukkig hebben we daar dan nog 45 minuten voor. Hopelijk dat het voetbal daar op de voorwaarts ietsje beter gaat worden, zodat Gerard wat te genieten heeft. We gaan gauw door naar Herwin Roosendaal. Ja, 1-0 door Raoul Gerrits. Op dat sportpark Hanendal bij de wedstrijd Emst tegen Nieuw-Heten.
3: Ja, daar zijn we weer. En sportpark Hanendorp. Het is een zonnig sportpark het Hanendorp. En voor de mensen die mij niet kennen, ik heb een kleine haardracht. Eigenlijk gewoon een kale kop. En het is gewoon warm hier op mijn bolletje. En dat is heerlijk vertoeven hier. Emst gaat eigenlijk door met waar ze de hele wedstrijd mee bezig zijn. En dat is aanvallen. Even geleden was het Raoul Gerrits die de 16 meter indribbelde van Nieuw-Heten. En daar een aantal verdedigers uitspeelde. En eigenlijk zo vrij kon binnenschieten. Maar hij stoot hem helaas op de keeper. Weer een goede mogelijkheid voor Emst om op 2-0 te komen. Doet dan Nieuw-Heten helemaal niets? Nee, dat klopt ook niet. Want af en toe deden zij best wel speldeprikjes uit. En zojuist hadden zij een hele grote mogelijkheid uit een cornerbal. Die heel goed voorgegeven werd er op de paal gekopt door de spits van Nieuw-Heten. Dus daar kwam Emst erg goed weg. Maar als je naar het gele wedstrijdbeeld kijkt, en ik kijk natuurlijk een beetje door een oranje-witte bril, maar Emst is toch wel de betere ploeg op dit moment. En heeft ook gewoon de meeste kansen. Maar goed, zolang het 1-0 blijft, is het al... daar wordt een pittige overtreding gemaakt op het middenveld door Emst. En de speler van Nieuw-Heten, die schreeuwt het uit. Maar inmiddels staat hij ook alweer. Vaak zien ze dat ook op televisie. Daar lijkt het hier vandaag ook een beetje op. Zij zegt, hij roept wel eventjes Raoul Gerrits bij zich. Zoals hij dat bij meer overtredingen doet. En het spel kan vervolgd worden met een vrije trap van Nieuw-Heten op hun eigen helft. En die bal die wordt door Nieuw-Heten in één keer naar de linker zijkant gespeeld. Maar daar zit een verdediger van Emst tussen. En die zorgt ervoor dat de bal nu bij Rick van Mouwen komt. En die speelt de bal heel mooi naar Maximilian Baat. Die de bal diep wil geven. Maar daar zit een voetje tussen van Nieuw-Heten. Dus betekent dat de bal over de lijn daardoor gaat. En Emst mag ongeveer de hoogte van de middenlijn mag Emst nu gaan ingooien. De mannen van Emst doen even rustig aan. Dan zit hij hier ook in de 43e minuut inmiddels. Er zal nog wel even wat blessuretijd bij komen, denk ik. Maar de bal wordt ingegooid. Wouter van Amersfoort krijgt die bal. Die kaatst hem terug op Rick van Mouwen, die de bal heeft ingegooid. En Rick wil die bal naar voren schieten. Dat doet hij ook. Maar dat is in de handen van de keeper van Nieuw-Heten. Dus nu kan Nieuw-Heten opbouwen. Maar dat doen ze niet goed. Ze verspelen de bal in de verdediging en vervolgens... vervolgens wordt die bal heel goed voorgegeven. En op punt 16 staat Jesper Temmer die bal op goal schiet. Maar die bal die raakt de paal. Zonder zo kort voor tijd. Want dan was een 2-0 voorsprong een hele mooie mogelijkheid geweest om lekker aan de tee te gaan. Dat is nog niet het geval. De bal ging via de paal over de achterlijn. En dat betekent een doeltrap voor Nieuw-Heten. En die wordt inmiddels genomen. Nieuw-Heten die probeert op te bouwen. En dat doen ze door de bal achterin een beetje rond te spelen. Maar Emst, zoals ik al zei, zet hoog druk. Dus probeert dat wel snel te verstoren. En dat lukt wederom. Roan Mekelkamp, die overigens goed speelt vandaag, onderschept die bal. Maar wordt door een speler van Nieuw-Heten naar de grond gedrukt. En hij zegt de fluit netjes voor een vrije trap. Die wordt genomen door Mike Bleker en die bal gaat even naar achteren om even het tempo eruit te halen. En te laten zien dat Emst bepaalt wat er met de bal gebeurt. En dat doen ze goed. Mike Vinker krijgt de bal en die speelt de bal een beetje verkeerd in. Maar gelukkig zit Rick Vermouwen daartussen en kan het spel van Emst weer een goed vervolg geven. Die bal die gaat, die wordt verkeerd ingespeeld en nu kan Nieuw-Heten kan eruit komen. Maar die doen dat ook niet goed. En die kegelen daarbij ook een speler van Emst naar de grond. Volgens mij is het onze nummer 7, Jesper Timmer, die naar de grond gaat. Ik zie het niet goed. Het was Mike Vinken. En daar komt de scheidsrechter weer met het vraagje richting. En wederom de nummer 3 van Nieuw-Heten. Ik denk dat hij inmiddels zijn 15e overtreding heeft gemaakt. Maar de scheidsrechter accepteert het allemaal nog steeds. En dat geeft natuurlijk ook wat credits aan de kant van Emst. De vrije trap wordt genomen en die wordt naar voren gespeeld op Wouter van Amersfoort. Maar die kan eigenlijk niks met die bal. Heten zit ertussen, maar schiet de bal over de zijlijn. En Emst mag weer ingooien. Nou, het is nog inmiddels 45 minuten staat er op het scorebord. Dus de blessuretijd is nu ingegaan. Ik denk dat het nog een klein minuutje spelen is. Anderhalve minuut hier van Emst. Het staat nog steeds 1-0. En ik denk dat dat ook de stand is waarmee we naar de T zullen gaan.
0: Dat zou maar zo heel goed kunnen, inderdaad. Betekent dat wij tijd gaan creëren voor muziek. En dat doen we met een prachtige band en naam. Fratellis en Chelsea Dagger.

0: En de Chelsea Dagger maakt plaats voor een doelpunt. En die gaan we ophalen bij John Overvelde. John.
1: Ja, zelfs twee doelpunten. Het is, VNL staat garant voor doelpunten hier zo. Doelpuntrijke wedstrijden. Maar helaas niet altijd aan de goede kant van de score. Het is in de, moet ik even terugkijken, in de 35e minuut was het wederom EDS in de aanval. Een corner die afgeslagen wordt. En eigenlijk vanaf halverwege de middenlijn schiet die speler van EDS met een heel mooie afstand. Schort die bal boven in de hoek. En daar staat VNL daar met een 3-0 achterstand. Tegen een 3-0 achterstand naar te kijken. Ja. En dat is ook gelijk het moment van trainer Gerben van Essen van VNL. Om eigenlijk best wel rigoureus in te grijpen voor VNL begrippen. Het is Milan Koldorf die zojuist de penalty veroorzaakte, ook een gele kaart kreeg die eraf ging. Dat is dan nog wel te snappen enigszins. Daarvoor is Ruben Hissink in het veld gekomen. En voorin spits Thijs Boschoet heeft plaatsgemaakt voor Matthijs Jansen. En zo spelen we nu met een hele jonge voorhoede met Matthijs Jansen, Sam Lagerwij en Sam Eindhoven. En dan was het toch, dat heeft toch wel weer vruchten afgeworpen. Want het was in de 41ste minuut dat op rechts Matthijs Jansen weggestuurd werd. Die had een mooie actie en die legt die bal goed terug op Sam Eindhoven die in de spits staat. En die schiet die bal vanaf rand 16 heel keurig binnen. En zo staat VNL hier misschien met een aansluitingstreffer en weer een klein beetje hoop. Toch met rust nu met 3-1 achter.
0: Ja, nou ja, goed. Het is in ieder geval een aansluitingstreffer, John. Laten we daarvan uitgaan. Dat betekent dat we gaan meemaken die tweede helft zo direct. Nog 45 minuten voor VNL om daar aan die achterstand wat te gaan doen. Gerard Philipsen, daar zal het inmiddels ook rust zijn. Gerard, ben jij nog in staat om even je bespiegelingen van de eerste helft te delen met ons?
2: Dat kan hoor, Niels. Geen probleem. Ja, inderdaad, het is hier rust. Scheidsrechter de heer Wijnand Rutgers heeft geen blessuretijd bijgetrokken. Daar had hij ook weinig aanleiding daartoe. Dus waarschijnlijk zullen wij net op het klokje van 3 uur weer gewoon op tijd gaan beginnen. Nee, het is een wedstrijd die met weinig kansen aan beide kanten. Beide hebben één doelpunt gescoord. Het waren mooie doelpunten van WSV. Het was een hele mooie schot inderdaad van Milo. Niet van Milo Horsthoff, maar van Nathan Smits, die maar mooi in de kruising schoot. En natuurlijk, wat ik al eerder zei in de verslag, dat was inderdaad aanleiding voor een vrije trap die de scheidsrechter niet gaf. Daardoor kon Luca Tebbes doorgaan van Westerveld, omdat hij geen verdediger meer had. En omspeelde de keeper Simon Reuske en werd het dus 1-1. Beiden hebben naast die doelpunten ook nog één grote kans gehad. Eigenlijk Westervoort helemaal, natuurlijk omdat hij alleen voor de keeper ging. Maar in plek van in het doel over het doorschoot. En in het begin had WSV ook nog een kans om al eerder op 1-0 te komen. Maar goed, daarna is het bij rolletjes en bij kleine schotjes gebleven. Dus hoofdzakelijk speelt het zich af in het middenveld. En ja, dan is het maar even afwachten hoe de tweede helft gaat worden in ieder geval. Redelijk wedstrijd. Het is niet omdat je zegt van ik zit echt lekker op mijn stoel hier naar voetbal te kijken. Het is inderdaad afwachten. Misschien dat het ook te maken heeft natuurlijk dat het een kunstgrasveld is hier bij WSV. Daar lijkt er wel dat WSV iets makkelijker is. Maar je ziet dat Paasjes en vooral als je alleen wil spelen toch wel wat moeilijker is dan op een natuurgrasveld. Maar goed, dat was even terzijde hier vanuit de volwassen hier. We gaan straks om 3 uur waarschijnlijk weer aftrappen met dan die rugstand op dit moment van 1-1.
0: Dankjewel Gerard. En ten tot slot Herwin Roosendaal. Daar was het dus 1-0 bij de wedstrijd EDS Emst tegen Nieuwheten. En dat is vermoedelijk ook de ruststand gebleven.
3: Ja, klopt. Ja. Absoluut. Iedereen zit hier op het zonnige terras lekker aan een biertje uitgeschonken in een
0: jij toch niet?
3: Natuurlijk. Nee, ik niet. Nee. Ik heb vandaag mijn bestuursdienst, dus ik zit lekker aan een colaatje. Dus, het is hier heerlijk vertoeven. Ja, het is 1-0. En eigenlijk doet M zich op basis van de eerste helft zichzelf eigenlijk tekort. Het had al 2-3-0 mogen staan. Misschien een goaltje aan de kant van Nieuwheten, maar dat is ook een van de spaarzame aanvallen die zij hebben gehad. Ik liep net eventjes de kleedkamers in om de scheidsrechter wat te drinken te brengen. En ik hoorde in ieder geval dat de trainer van Nieuwheten Niet erg gelukkig is met de eerste helft. En dat liet die zijn spelers ook duidelijk weten. Ze hadden niet door dat ik er achterlangs liep. Dus, maar dat was wel goed om te horen. En dat geeft de wedstrijd ook wel weer. Vanuit Emst zijn er nu twee spelers het veld opgestuurd. Frank Timmer en Vince van het Ende. Die gaan hun warming-up op dit moment doen. En ik weet niet of ze de tweede helft erin komen. Maar ik verwacht dat Emst de lijn in de tweede helft door gaat zetten. En ja, het is hopen op een snel doelpuntje om de marge te verdubbelen en te vergroten. En dan zou het hier in Emst maar zo eens een hele mooie middag kunnen worden. Zo in de tweede wedstrijd van dit seizoen. De eerste thuiswedstrijd in vierde klasse E.
0: Nou, dat lijkt me een prachtige samenvatting van die eerste helft. En een mooie opmaat naar die tweede helft. Dat betekent dat wij er nog even uitgaan voor muziek. En aansluitend, denk ik, onderhand wel ook het journaal van 3 uur moet dat ongeveer zijn. Dus graag zijn we straks na het journaal en na de muziek bij je terug voor het tweede gedeelte van Apeldoorn Sport op deze prachtige zondagmiddag 27 september. Dus graag tot zo. Dit is Linda Wagenmaker, No Goodbye. Thank you.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. Door hevige regenval in India en Nepal kwamen de afgelopen 48 uur zeker 70 mensen om het leven, van wie 56 in India. Zeker 11 mensen worden vermist en meer dan 1000 huizen zijn verwoest. Aardverschuivingen en overstromingen teisteren de regio, waarbij noodhulp vrijwel volledig is stilgevallen. 2 tieners uit Eindhoven van 18 en 14 jaar werden gisteravond aangevallen nadat hun auto van de weg was gereden en tegen een lantaarnpaal tot stilstand kwam. De groep belagers stak hen, waarna beide naar het ziekenhuis werden gebracht. Een derde inzittende uit Geldrop werd bedreigd met een vuurwapen. Op de A16 bij Zevenbergse Hoek hield de politie 5 mannen aan. Door aanhoudende droogte in Zwitserland en Zuid-Duitsland heeft de Rijn bij Keulen een nieuw laagterecord bereikt van 43 centimeter. 2 centimeter onder het dieptepunt van augustus. Het cruiseschip Dutch Melody liep vast bij een brug in Keulen. Op de IJssel geldt eenrichtingsverkeer, waardoor schepen tot 200 kilometer moeten omvaren. Na een botsing waarbij 4 auto's betrokken waren en een vechtpartij op de Nicolaas van Estraat in Oosterwijk, hield de politie zaterdagavond 7 verdachten aan voor openlijke geweldpleging. Het gaat om 5 mannen en 2 vrouwen uit Balen-Nassau en Tilburg. Zondag worden zij verhoord, er zijn ook slagwapens gevonden. En dan het weer nog. Vanmiddag warmt het een stuk verder op. In het zuiden kan het zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden is het iets minder warm, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar, met maximaal rond de graad of 21. In de loop van de middag neemt vanaf het westen de hoge bewolking wat toe en de zuidenwind is matig van kracht. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Apeldoorn Sport.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
1: Dit is Apeldoorn Sport.
4: Ja, welkom terug, beste luisteraars, bij Apeldoorn Sport. Dus van deze prachtige zondagmiddag, 27 september. En we gaan straks weer terug naar de wedstrijden waar we voor u live bij zijn. Dat is de wedstrijd van WSV tegen Westervoort met Gerard Philipsen, EDS tegen VNL met John Overvelde en Emst tegen SV Nieuw-Heten met Herwin Roosendaal. De spelers zijn allemaal nog in, aan de thee, denk ik. Want er wordt nog... De bal rolt nog niet op de verschillende velden. Dus betekent dat wij gewoon even starten met muziek. En dat doen we met een onvervalste klassieker. Ik denk dat... trouwens, dat is natuurlijk niet zo. We gaan even luisteren naar een nieuwe release van John Allen. Een van mijn favoriete artiesten.

0: John Allen en Sleep at the Wheel. We gaan naar Gerard Philipsen, want daar hebben we een doelpunt. Gerard.
1: Ja, je hoort de muziek al op de achtergrond. Dat betekent dus dat WSV gescoord heeft al na 3 minuten. Wat een mooie kans van de Milo Osterhoff. Zeg maar die aan de linkerkant helemaal vrij werd gespeeld. En in de hoek schoot zeg maar achter keeper Erik Wijnberg. WSV begon nog gelijk goed. Zeg maar gelijk op klokslag 3 uur begonnen we gelijk met de tweede helft. En voor WSV gelijk vol in de aanval. En dat resulteerde dus in een doelpunt hier van WSV. WSV op voorsprong, de 50e minuut, 2-1.

0: Asleep at the Wheel van John Allen. Nou, hier zijn we zeker nog niet in slaap gevallen. We gaan straks nog even horen bij Gerard van hoe dat doelpunt precies tot stand werd gebracht. Maar we gaan eerst naar John Overvelde bij in Ellecom bij die wedstrijd SCEDS tegen VNL.
1: Ja, we spelen inmiddels hier weer in de tweede helft. Het is de 47e minuut, schat ik zo in. En net trilde het sportcomplex hier van de speech die trainer Gerben van Essen hier in de rust heeft gehouden ten opzichte van zijn spelers in de kleedkamer. Ik denk dat er heel wat harde woorden gekraakt zijn om de spelers hier op scherp te zetten voor deze, ja, tot nu toe eigenlijk wanvertoning, zou ik nog net niet zeggen. Maar ja, het is toch allemaal wel slap en veel balverlies en ja, dan beginnen ze een beetje op elkaar te mopperen. Dus terwijl je nog steeds het gevoel hebt hier als VNL-oogpunt, dat het nog steeds kan, ondanks die 3-1 achterstand hier. Het is nu EDS wat de bal heeft, weer een gevaarlijke steekbal geeft, de rand 16. Handige speler van EDS en die scoort hier ja, de 4-1. Binnen 3 minuten staat VNL hier op een achterstand van 4-1 te kijken. En ja, die speler loopt er weer eigenlijk weer heel makkelijk door, zonder rugdekking. Wordt daar gevoetbald. Het lijkt erop dat die speech van Gerben nog niet zijn uitwerking heeft gevonden.
0: Nee, ja, misschien toch nog wat andere woorden gaan gebruiken. Daar heeft hij dan nog een kleine 41 minuten voor, als ik het goed heb meegeluisterd en meegerekend. Maar geen goed nieuws voor VNL dus daar in Ellecom. Betekent dat we gaan praten met Gerard in de hoop daar weer goed nieuws te horen over WSV. 2-1 de tussenstand, een snel doelpunt in die tweede helft.
2: Dat is het nog steeds hier. We zitten dus alweer in de 53e minuut van de wedstrijd. En Westerveld wel natuurlijk vol in de aanval nu. Bal gaat er over op de lat, die bal. Wat een, ik wou maar zeggen, smerig balletje was dat van zeg maar van Westerveld. Was zo te zien. Zou dat volgens mij de Tolsman geweest moeten zijn. Heel balletje, leep balletje. Simon Reuske die dacht dat hij erover zou gaan, maar die bal daalde heel snel. En voor gelukkig voor hem ging die bal op de lat. Dus dat was weer de kans voor Westervoort. Dus wat dat betreft beginnen de eerste 15 minuten gewoon gelijk goed hier voor de wedstrijd van de WSV Westervoort. Westervoort gelijk zeg maar met de corner. Er was inderdaad ook al een mooie corner die ze scoorden. Het was dat Simon Reuske met handen en voeten die bal op de doellijn stopte. Het was een hele mooie kopbal, ook van diezelfde Roy Talsma van Westervoort. Maar nogmaals, op de lijn was Simon Reuske. Hij had de bal eerst grabbelend en toen hij op de grond lag, moest hij echt met de voet nog wegschrobben. Dat deed hij ook in dat geval. Nu zeg maar WSV in aanval. Tenminste, Westervoort in aanval, maar WSV verdedigd en is de rust weer even teruggekeerd. Nee, het was een hele mooie doelpunt. Het was aan de linkerkant, zover ik kon zien, was dat de spits, Jesper Kok, die was uitgeweken naar links toe. En gaf een voorzet helemaal aan de andere kant toe, waarop Milo Oosterhoven inderdaad zeg maar de bal mooi kon innikken. En zodoende WSV heel snel in die tweede helft op 2-1 kan. Maar nogmaals, het is niet zeg maar dat WSV de sterkste is van Westervoort. Is ook heel sterk. Nu is die bal, maar dat is een plukbal voor Simon Reuske tegenover zo'n kleine aanvaller van Westervoort tegenover zo'n reus als Reuske. Maar goed, WSV, nu nog weer een aanval. Kijken of we die nog even mee kunnen nemen of daar nog iets uitkomt. Ja, daar gaat hij erom. Komt die spel, maar ik wou zeggen, want Jesper Kok wou bij het spel lopen. Die liep terug, dus is geen bij het spel. Nu is het de bal aan de rechterkant bij WSV. Komt die bal, haalt hij dat? Nee, dat is een achterbal. Er was Volkan Kemmens die zeg maar, de bal zeg maar, mooier aanpakte, maar net iets te ver speelde en zeg maar, de bal over de achterlijn ging. Nee, WSV vol in de aanval, maar Westervoort geeft het ook in ieder geval niet op. Kortom, hopelijk een betere tweede helft hier te zien. Met die tussenstand nu in de 55e minuut. 2 voor WSV en 1 voor Westervoort.
0: Brengt ons bij de wedstrijd van Emst tegen Nieuw-Heten, waar Herwin waarschijnlijk wat zonnebrand op zijn bolletje heeft gesmeerd en kijkt door een oranje-witte zonnebril naar die wedstrijd van Emst tegen Nieuw-Heten. Herwin?
3: Absoluut, absoluut. Nee, die zonnebrand die had ik helaas niet bij me. En ik hoop ook dat mijn vrouw vandaag niet naar deze uitzending luistert, want dan krijg ik vanavond weer te horen dat ik dat had moeten doen. Maar sorry dat ik je onderbreek, maar het is inmiddels de 52e minuut en het is Roan Mekelenkamp die een afgeslagen bal op de 16 meter voor de voeten krijgt en hij bedenkt zich niks en hij schiet hem in de linker onderhoek de keeper van Nieuw Heet kansloos. En dit was wel de treffer waar Emsen op zat te wachten. We hadden net na rust ook al twee goede kansen via Raoul Gerrits. En je ziet dat dat Nieuw Heet veranderd heeft in hun speelwijze. Ze spelen ook wat meer naar voren, maar daardoor krijgt Emsen juist veel meer ruimte achter die verdediging. En daar probeert Emsen gebruik van te maken. En dat gebeurt. Mooie ontwikkeling voor Emsen dat... dat nu het 2-0 staat. Ik hoef mijn zonnebrandverhaal denk ik niet meer af te maken. Ik gloei van trotsheid dat Emsen in deze tweede wedstrijd met 2-0 voor staat. Het is nu Nieuw Heet die toch ook niet gaat opgeven. Zij willen toch ook wel dat doelpuntje maken, verwacht ik. Dus ik hoop dat ze eigenlijk ook vooruit blijven spelen. Ik zie nu dat ze de bal toch helemaal vanuit die cornerkant van Emsen helemaal weer terugspelen op hun eigen helft. En nu het spel verplaatst naar de andere kant. Emsen probeert er nog steeds kort op te blijven zitten. Het is aanvoerder Rick van Malwijk die in de strijd voorop gaat. Emsen heeft weer balbezit en kan heel goed spits Jesper Timmer inspelen. Die daar samen een duel aangaat met een verdediger van Nieuw Heeten. En de scheidsrechter wijst in het voordeel van Emsen. Dus dat betekent dat de speler van Nieuw Heeten de bal geraakt heeft. En die wordt door een van de kinderen van de ultra's van Emsen opgehaald. En zo kan Rick van Maurik kan ingooien. Die gooit in op Wouter van Amersfoort. Maar die krijgt de bal niet goed onder controle. En zo kan Nieuw Heeten de bal terugspelen op de keeper die met een lange bal... de bal zomaar aan de linkerkant van het veld over de zijlijn jast. Goed teken voor Emsen natuurlijk, dit soort ballen. Nu mag Emsen daar gaan ingooien. En daar nemen ze natuurlijk even de tijd voor. Thijs Albertus die weet als geen ander hoe dat moet. Hij heeft inmiddels de bal gekregen van de supporter en gaat nu ingooien. Dat zie je ook niet vaak. De scheidsrechter vindt dat hij nog wat verder naar voren moet om in te gooien. Normaal is een speler altijd te ver, maar hij mocht nog een paar stappen nemen en dat doet hij goed. Hij gooit in op Wouter van Amersfoort die heel mooi de bal onder controle krijgt, maar die geeft nu... een foute paas zo over het middenveld. En nu kan Nieuw Heeten eruit komen. Zij komen via de zijkant. Maar daar zit natuurlijk Thijs Albertus heel goed tussen. En die bal komt wel weer bij Nieuw Heeten. Maar wel weer op de eigen helft van Nieuw Heeten. Nee, het is goed vertoeven hier. Sportpark het Hanendorp. Het staat inmiddels 55 minuten op het scorebord. Op de klok. En Ems leidt comfortabel, zou ik bijna zeggen, met 2-0.
0: Gaan wij terug naar 1993. Ja, en ik was tot dusver nog vergeten te vermelden dat de techniek vandaag in handen is van Dio Barmentlo. En 1993, kijk een beetje richting zijn kant op. Toen was je nog niet geboren, denk ik. Nee. Dus we gaan luisteren naar een absolute klassieker. Ik ken hem zeer goed. Tour Unlimited. No Limit.

0: Nou, dat was onmiskenbaar natuurlijk. Too Unlimited met No Limit, inderdaad. Ja, uit 1993, om het nog maar eens gezegd te hebben. John Overvelde bij SCEDS en VNL. Ja, 4-1. Daar gaat niks meer, gaan geen punten meer uit voortkomen voor VNL, denk ik, toch?
1: Ik zal het je nog sterker vertellen. Het is ondertussen 5-1 geworden. Complete off-day vanmiddag hier voor VNL. Vooral in verdedigend opzicht. Ja, eigenlijk ook in aanvallend opzicht. Ze krijgen de kans wel. Echt binnen de 5 meter wordt er overgeschoten. En verdedigend, ja, dat ziet er vanaf de zijkant echt niet uit. Ik ben eigenlijk normaal gesproken heel erg positief. Maar vanmiddag is het echt een off-day voor VNL. Wat je hier op dit kunstgrasveld van EDS laten zien. En toch, en dat klinkt misschien echt heel raar uit mijn mond, als ik hier zo sta te kijken bij een 5-1 achterstand. Heb je nog steeds het gevoel van, ja jongens, dit moet eigenlijk nog prima kunnen. VNL is fitter, EDS loopt al tegen krampjes aan en er is nog een half uur te spelen. Maar goed, dat is misschien meer de ijdele hoop als dat het werkelijkheid is. En ik snap zeker voor de luisteraars op de radio dat ze denken van, wat is die Overvelde in godsnaam aan het vertellen hier bij een 5-1 achterstand, dat er nog steeds hoop is. Maar zolang er nog een half uur te spelen is, is er nog steeds hoop.
0: Ja, dat is zeker waar. En anders wordt straks de terugweg op de fiets, John, wordt wel een heel zware reis, denk ik. Ondanks het mooie weer. Oh, John is al weg, denk ik. Misschien dat betekent dat we gauw goed doorgaan naar Gerard Philipsen bij zijn wedstrijd tegen WSV, tegen SC Westervoort. Gerard.
2: Waar een volledige spelerscarousel aan de gang is. Want Westervoort doet twee spelers in door Ugar Karier en Noah Kampschreur erin. En WSV doet daarvan met drie spelers erin. Daar is Yannick Gerritsen erin. Silano Kreintje. En Frankling Hamstra. Die laatste had eigenlijk ook volgens mij in de basis moeten staan. Had ik een beetje begrepen. Maar goed, wat er aan de hand is, dat zullen we misschien nooit achterkomen. Maar goed, dat even terzijde. In ieder geval, kijken of die wissels bij Westervoort weer wat gevolg heeft. Moet ik wel bij zeggen, Westervoort kwam, of tenminste WSC kwam eigenlijk heel goed weg daarnet. Want was Luca Tebbers die aan links helemaal ineens de bal kreeg. Een startschop gebied inging en 1-op-1 kwam met Simon Reuske. Maar gezien het postuur van Simon Reuske moest je toch wel zeg maar in je mars hebben om hem voorbij te gaan. En Simon, wat dat betreft, was in ieder geval op zijn post. Hij had die bal met handen en voeten en hield die weer tegen. En voorkomde dat Westervoort weer op gelijke hoogte kan komen. 65 minuten gespeeld hier. WSV met Michel Telkens. Zeg maar de ervaren kracht die naar WSV even een jaartje naar Teug is gegaan. Maar toch verleden ze afgelopen seizoen weer de kans kreeg om weer bij WSV terug te komen. De scheidsrechter hoort het al de achtergrond, heeft het wel druk befluiten. Maar om te zeggen, echt onsportief is het nog steeds niet geweest. Alleen heeft hij de kaart ook terecht ook nog steeds in de zakken gehouden. WSV opnieuw in de aanval, nu aan de linkerkant. Dat is een van die nieuwe spelers, dat is Frankling Hamstra. Die zijn we nu aan de linkerkant gaat bestrijken. Samen met de nummer 8, Girano Geintje. Kijken of daar iets nog uit kan komen. Maar het is inderdaad weer even middenveldvoetbal, zoals we dat mooi netjes kunnen zeggen. Maar goed, WSV probeert het in ieder geval aanval. Maar verdedigend staat Westervoort aardig wel te doen. Dus wat dat betreft, ja, het is al 2-1. Maar het is een gelijkwaardige ploeg, zowel aan Westervoort aan WSV. Dus wat dat betreft kan het nog alle kanten op gaan. We hebben daar nog inderdaad nog een minuut of 24. En misschien nog een klein beetje blessure hebben we daar nog over in ieder geval. Maar WSV doet het in ieder geval nu wat rustiger aan. En speelt de bal weer helemaal rond aan de achterkant om zeg maar misschien wat tijd te winnen. Dat is misschien wel erg vroeg hier. Voor de, zeg maar goed, WSV probeert in de aanval nog wel iets aan te doen. Maar nee, het is nog steeds even afwachten hier. 67 minuten gespeeld. Met die stand nog steeds van 2-1.
0: Dankjewel Gerard. We gaan door naar...

0: Die laatste wedstrijd waar we bij zijn, Emster tegen Nieuw-Heten. Ja, Herwin, je zei zojuist comfortabel 2-0. Is Emster ook een beetje een counterploeg, dat ze dat mooi kunnen uitspelen?
1: Dat zie je nu wel. We zitten hier nu in de 63ste minuut trouwens. Je ziet nu dat Nieuw-Heten echt alles of niets gaat spelen. Dus heel ver vooruit speelt. En dat resulteerde net ook al inderdaad in een hele goede kans op de 3-0. Jesper Timmer die schoof de 16 meter in. En kon eigenlijk zo binnentikken. Maar de keeper die trouwens heel goed staat te keeper deze middag, de keeper van Nieuw-Heten, die tikte die bal toch met zijn benen nog weer uit. En dat is jammer, hè? Want je kunt die wedstrijd dan op slot gooien. En nu is het zo, ja, Nieuw-Heten drukt. En als hij 2-1 valt met nog een dik half uur op de klok, een klein half uur op de klok, dan wordt het nog weer spannend. Maar goed, op dit moment krijgt Emst een cornerbal. En die scheidsrechter fluit dat die bal genomen mag worden. En die bal die wordt door Jesper Timmer genomen en voorgegeven. En daar zoeken ze natuurlijk de boomlanger. Mike Bleker. En die raakt de bal inderdaad. Die kopt hem terug op de 16 meter. En de oer van mij kwam voort vanuit het feit dat Wouter van Amersfoort daar helemaal vrij stond. En die bal eigenlijk uit de lucht moest nemen en op het doel kool moest schieten. Nou, uit de lucht nemen deed hij. Maar die bal ging hoog over en dat resulteert in een doeltrap. Die wordt nu genomen door de keeper van Nieuw-Heten. Maar die belandt op het hoofd van Maximilian Baat. Die de bal wegkopt naar een speler van Heten. En die speler van Heten die neemt de bal in één keer op de sloft en poeiert hem naar voren. En die bal die komt nog goed terecht ook bij de buitenspeler van Nieuw-Heten. Maar die loopt de bal over de zijlijn heen. En daardoor mag Rick van Maurik, die mag in gaan gooien. Die wil dat snel doen, maar de trainer van Emst roept dat hij even zijn tijd moet nemen. En dat doet hij. Inmiddels gooit hij in op Wouter van Amersfoort, die de bal onder controle probeert te krijgen. Maar dat lukt niet. Maar de scheidsrechter ziet dat Wouter behoorlijk in de rug geduwd wordt. Dus de scheidsrechter geeft een vrije trap. En dat doet hij precies aan de kant waar ik langs het veld sta. Dus ik sta er eigenlijk bovenop. En Mike Bleker, onze laatste man, die speelt de bal even rustig terug op keeper Dylan van der Beek. Even temporiseren, even kijken of Nieuw-Heten uit de wedstrijd gehaald kan worden. Dat is geen goede bal. Dylan van der Beek probeert die bal naar de andere kant te passen. Maar die bal is veel te scherp en Roel Gerts kan daar niks mee. Ja, het is zoals ik al zei nog een dikke half uur spelen. Het is hopen voor Emst dat er in ieder geval geen toge doelpunt meer valt. Maar dat wellicht er ook nog eentje bij ingeprikt kan worden. Want dan kan de wedstrijd op slot gegooid worden. Aan Emst kant is inmiddels ook gewisseld. De goedspelende Mike Vinken heeft het veld verlaten. En op zijn plaats is Cas Albertus het veld ingekomen. Het broertje van Thijs die aan de rechterkant op de rechtsbackplek staat. Dus de gebroeders Albertus staan beide in het veld. En onze voorzitter Sander, hun vader, zal wel weer trots zijn dat beide zoons op dit moment in het veld staan. Het is inmiddels de 67ste minuut. Het staat nog steeds 2-0 in het voordeel voor Emst op Sportpark Het Hanendaal.
0: Dankjewel, Herwin. Ja, ondertussen is het toch gelukt om bij de wedstrijden die ik al aankondigde, HC03 tegen VV Beekbergen, Eldenia tegen Klarenbeek en SV Lo tegen Loenermark, de drie uitwedstrijden in die vierde klasse C, om daar een tussenstand van te vinden. Ik heb daar zo'n beetje het dark web voor moeten bezoeken, maar niets is mij te gek wat dat betreft, want belofte maakt immers schuld. HC03 staat 2-1 voor tegen Beekbergen. Klarenbeek tegen Eldenia, oftewel Klarenbeek op bezoek bij Eldenia, voor de duidelijkheid, 0-0. En dan hebben we nog eentje te goed, en dat was de wedstrijd van Loenermark op bezoek bij Lo. Loenermark leidt met 1-0. En de wedstrijden van de klasse 5D. En dan heb ik het over Ordebos thuis tegen SHE. En TKA tegen Vaassen. Helaas. Daar zijn op dit moment geen tussenstanden van beschikbaar. Gelukkig hebben we dat, kunnen we dat een beetje compenseren met goede muziek. Ook weer uit de jaren 70, 80. Doe maar. Sinds een dag of twee.

0: En we gaan een doelpunt ophalen. Dat doen we bij Gerard Philipsen.
1: Ja, waar ik toch bang voor was, gebeurt het ook. Westervoort is nu vol in de aanval. En daar resulteerde ook dat Westervoort het doelpunt scoorde door de Tycho Kaak. Dat was inderdaad een scrimmage voor de bal. En hij kwam maar gewoon voor zijn voet en schoot de bal zeg maar achter de kansloze Simon Reuske. Westervoort weer op gelijke hoogte tegen WSV 2-2.

0: Ja, ik zit helemaal niet op te letten. Ik zit zo te genieten van de muziek. Dat was Doe Maar. Sinds een dag of twee, we gaan gauw eens terug naar John Overvelde. Ja, bij een pijnlijke middag voor VNL. 5-1 was de stand toen we er de vorige keer bij je waren, John. Is er iets beter nieuws?
1: Nou, je had nog niet opgehangen en de 6-1 lag er ook in hier zo. Dus ja, die doelpuntrijke wedstrijd die is er echt gekomen vanmiddag. Maar echt helemaal echt een complete off-day voor VNL. Zelfs ik heb nu alle hoop verloren, want het is inmiddels 8-1 hier. Ja, het is eigenlijk te gek voor woorden. Iedere bal op goal gaat erin, lijkt het wel. En dan ligt het echt niet aan de keeper, maar gewoon ieder schot. Ze gaan er ook best mooi in. Ja, wat moet je hier verder van zeggen? Het is ook een beetje een gelatenheid nu in het veld, lijkt het wel. En dat is ook wel logisch. Ja, dit is eigenlijk VNL onwaardig, zal ik bijna zeggen. En dit heb ik eigenlijk de laatste 3-4 jaar niet meer meegemaakt hier. Dat er zo'n off-day op het veld gelegd wordt. Ja, daar kun je van alles van vinden. Maar ja, heel af en toe heb je er gewoon zo'n wedstrijd tussen zitten. Ja. Dat er echt helemaal niks lukt.
0: Nee.
1: En ja, dan moet de giftbeker blijkbaar ook echt helemaal leeg. Nou, laten we maar hopen dat het dan nu één wedstrijd is waarin alles gebeurt en alles tegen zit. Wat er tegen kan zitten. Ja, en dan is het eigenlijk toch maar weer vooruitkijken en ja, positief blijven onder elkaar. En dat moet ik zeggen, dat doen de jongens echt nog steeds. En dat is ook best lastig, weet ik uit ervaring, dat als je met zo'n grote achterstand in het veld staat, dat je dan op elkaar begint te mopperen en dat je elkaar laat vallen. Maar ja, dat kan ik nu niet bespeuren bij VNL. Langs de kant blijven ze positief, al is het daar natuurlijk ook heel gelaten. En in het veld ook wel. Maar ja, 8-1, dat zijn handbaluitslagen bijna.
0: Ja, pijnlijke cijfers. John, je vertelde aan het begin van de uitzending dat je, als ik het goed begrepen heb, op de fiets naar Ellecom bent gegaan.
1: Ja, klopt. Ik denk het wordt een mooie zondagmiddag, had ik me zo voorgenomen. En we dachten van, we gaan lekker op tijd van huis. Even een bakje koffie in Eerbeek gedronken. Maar zoals het er nu uitziet, was dat ook wel een beetje het hoogtepunt van de zondagmiddag.
0: Ja, precies.
1: De hele fiets nog hier naartoe. Want nou ja, ik heb twee zonen in dit elftal voetballen, dus ik vrees voor de avond van vanavond.
0: Ja, precies. Maar de jongens die nemen aan zijn met de bus gekomen richting Ellecom.
1: Nou ja, VNL is nog niet in de positie dat we spelers dus kunnen inhuren in de vijfde klasse om de spelers hier naartoe te brengen. Maar ze zijn lekker met eigen vervoer hier naartoe gegaan.
0: Dan hoeven ze in ieder geval niet naar huis te lopen, wat dat betreft.
1: Ja, nou ja, kijk, we moeten het ook niet erger maken als het is. Het is één zondagmiddag waar het niet loopt. En weet je, trainer Gerben van Essen is normaal de positiviteit zelf. En daar moet hem ook echt nagegeven worden. En die zal ook dit echt weer op de rit krijgen. Van de week gewoon weer de koppen bij elkaar. En nou ja, het is nog niet afgelopen, hè? Dus misschien kun je hem nog goed afsluiten door nog één of twee doelpuntjes te maken.
0: Ja.
1: Maar dat zit er heus wel in. Dat zit er heus wel in.
0: We gaan het meemaken en we gaan horen straks van je wat het uiteindelijk geworden is. We gaan nu door naar Gerard Philipsen. Ja, 2-2. Dat is misschien een heel vervelend moment voor WSV om die tegentreffer te moeten slikken.
2: Ja, maar toch moet ik zeggen dat Westervoort dat toch wel verdiend had. Want op een gegeven moment kwamen ze toch een paar keer goed uit. En het was dat Simon Reusker tot twee keer toe redding bracht. Maar de derde keer was het toch raak. En ik moet ook zeggen, het was het wel verdiend. Ondanks natuurlijk dat ik wel een beetje met een zwart-wit hart hier zit. Nee hoor, WSV is nu zoeken een beetje. Dat gaf ook een beetje aan inderdaad dat de trainer richting Michel Tal kunnen ze toch wel wat woordenwisseling was. Zo van na dat ene doelpunt. Dat schijnbaar koppend verdedigend dan niet helemaal. Michel is natuurlijk de ervaren kracht die teruggehaald is. En zeg maar ook op de lijn zeg maar moet verdedigen. Ik vind toch dat hij een van de betere spelers is daar met zijn ervaring in. En Westervoort gaat nu ook weer. Dat is komt weer een kans aan die linkerkant. Dat is volgens mij Schuikamp die dat doet. Maar de spits van Westervoort die de bal dan kreeg, de nummer 9, die heeft iets te veel tijd nodig om die bal te kunnen schieten. En de bal gaat weer uit. Nee, het is inderdaad toch een beetje zo van de WSV. Ja, ik weet niet. Het lijkt wel of het met die wissels een beetje de wil er een beetje uit is. Het is niet dat ze slecht spelen. Maar ik heb weinig kansen meer gezien. En de kansen die er dan komen zijn meer voor Westervoort dan voor WSV. Dus ja, als je dan zegt van als het op het einde 2-2 blijft, dan mag denk ik WSV wel eens handjes knijpen. Maar ik vrees met grote vrees dat niet gaat gebeuren. Want Westervoort heeft nu de betere kansen. Ook niet meer. Dan komt er een bal in de 16. Maar wordt wel weer goed verdedigd van WSV. Maar nu gaat WSV met een aanval. Dat is denk ik de nummer 23, maar dan gaat de keeper van Westervoort, oké. Okay. En die, ik wou zeggen, daar is even wat oneenigheid langs de kant. Omdat de keeper, zeg maar, in botsing komt met de nummer 23 van WSV. Maar zo te zien geven ze elkaar weer de hand. En de scheidsrechter vindt dat ook geen aanleiding dat dat een, zeg maar, een kaart waardig is. Nee, het is afwachten hier hoe dat gaat lopen. Daar hebben we nog wel gezet. Precies 10 minuten voor en misschien een klein beetje blessuretijd. Met deze stand nog steeds tussen WSV en Westervoort 2-2.
0: Spannende slotfase dus daar aan het sportpark Voorwaarts hier in Apeldoorn. Of het nog spannend gaat worden in Emst, dat gaan we vragen aan Herwin.
3: Ja, nou, ik hoop het niet dat het spannend hier gaat worden. Want dat betekent dat het MC voorsprong vast kan houden. Ja, er is best wel wat gebeurd in de tussenliggende tijd. Aan de MC kant zijn er een tweetal wissels geweest. Twee wisselmomenten geweest, moet ik zeggen. Thijs Albertus en Raoul Gerrit zijn door de trainer aan de kant gehaald. Voor hen in het veld zijn gekomen Vince van het Ende en Koos van Zelm. En zojuist is ook Jesper Timmer uit het veld gegaan. En daarvoor is routinier Frank Timmer in het veld gekomen. Ja, net een hachelijke situatie voor het doel. Waarvan Emst, Nieuw-Heten, kwam via de zijkant op, gaf die bal goed voor. En een speler van Heten liep vol door op de keeper van Emst, Dylan van de Week. En die bleef liggen. Gelukkig ging die bal richting de zijlijn en kon Emst die bal over de zijlijn tikken. En ik moet zeggen, ook al staat Nieuw-Heten achter, maar het vervolg daarvan gooiden ze netjes weer terug naar de keeper van Emst. Ja, het is hier inmiddels, zitten we in de 78ste minuut. En ja, hoe verder de klok doortikt, ja, hoe meer dat in het voordeel van Emst is. Nu kom ik toch eindelijk een keer voor de scheidsrechter en dat hij een geel kaartje geeft. Want ja, best wel een zware overtreding door weer de nummer 3 van Nieuw-Heten. En ja, na veel praatjes is de scheidsrechter het zat en hij geeft de speler een gele kaart. Gelukkig krabbelt onze Mark Bleker weer op. En kan Dylan van der Beek aan de zijkant van het veld die bal 3 vrije trap gaan nemen. En die speelt hij naar voren, maar dat doet hij niet goed. Want die bal die gaat over de zijlijn heen. En ja, Emst knokt enorm om die 2-0 voorsprong te houden. En hoopt eigenlijk nog op een mooie counter, een bal in de diepte die erin gegooid kan worden. Nu wordt er een speler van Nieuw-Heten iets over de middenlijn door een speler van Emst naar beneden getrokken. En heeft de scheidsrechter een vrije trap. Die bal die wordt door Nieuw-Heten genomen, maar heel makkelijk kan Rick van Maurik die bal onderscheppen. En die speelt de bal naar voren toe. En die komt bij Roan Mekelenkamp. Die is echt aan het voetballen vandaag. Doet hij goed. Hij maakte een mooi doelpunt. En hij is heer en meester op het middenveld. En hij haalt de bal lekker eventjes uit. En die gaat terug op keeper Dillig van de Beek. Die de bal nu lang speelt op coach van Zelm. Die met zijn blonde lokken in de lucht springt. Samen met de verdediger van Nieuw-Heten. En die verdediger van Nieuw-Heten raakt die bal. En die bal die gaat over de zijlijn. Vince van het Ende, zojuist in het veld gekomen, die gaat die ingooi nemen. Voor de kantine van Emst, voor het publiek. Die gooit de bal op Bouten van Amersfoort. Maar die krijgt de bal niet goed onder controle. En daar zit een been van Nieuw-Heten tussen. Maar die weten eigenlijk ook niet goed wat ze ermee moeten doen. Want die spelen zomaar de bal in de voeten van de speler van Emst. En zo kan Emst via de zijkant weer opbouwen. En dan is het Rick van Maurik die de bal krijgt en de bal naar voren speelt. Naar Wouter van Amersfoort. Die neemt hem in één keer aan. En nu krijgt Koos van Zelm de bal. Oh, wat een kans op de 3-0 van Koos van Zelm. De keeper die de hele wedstrijd al goed staat te spelen. Koos 1-1 op hem af. En die keeper die pakt die bal toch nog weer eventjes netjes. Ik denk niet aan de Emster kant, maar aan de kant van Nieuw-Heten is daar de keeper toch wel de uitblinker van vanmiddag. Inmiddels is de bal via de zijkant voor de voeten van de speler van Emst gekomen. En die bal die wordt diep gespeeld. En daar kan eigenlijk net niemand bij komen. Maar daar zit wel een speler van Nieuw-Heten tussen. En die rost werkelijk de bal over de achterlijn heen. En dat betekent een cornerbal voor Emst. Die nemen we nog mooi eventjes mee. Het zou natuurlijk mooi zijn als er uit deze cornerbal gescoord zou worden. Roland Mekkelkamp achter de bal. En die probeert hem op de voeten van Koos van Zelm te leggen. Koos die schiet die bal. Maar die gaat niet op de goal. En nu is Ems weer aan het drukken, waar eigenlijk, terwijl ik niet op de radio was, nu heet het dat D. Maar ja, goed, als Kruijffel zegt, zolang je zelf de bal in bezit hebt, kan de tegenstander niet scoren. En dat probeert Ems nu in de laatste 10 minuten van de wedstrijd te gaan doen. Ja, we gaan even terug naar de studio, denk ik. Het is nog steeds 2-0 in het voordeel van Ems met nog een kleine 10 minuten te spelen.
0: Dankjewel, Herwin. Wij komen straks uiteraard bij je terug. En dan gaan we nu... het zijn dan, als we naar buiten kijken, niet echt temperaturen voor. Cold as Ice gaan we naar luisteren van Foreigner.

0: Ja, telkens als wij een goede plaat draaien, wordt er gescoord daar in Apeldoorn. Gerard Philipsen, wie oh wie?
1: Ja, excuses daarvoor nieuws, maar het is al wel degelijk een doelpunt. En dit keer is het Westervoort die nu met 3-2 voorkomt. En ik moet ook zeggen, het was een heel mooi doelpunt. Een mooie voorzet van Res met mooi ingekopte Simon Reuske. Was kansloos in ieder geval. Heeft hem al een paar keer gered. Het zat er ook een beetje aan te komen dat Westervoort gewoon wat sterker is. WSV heeft nog wel geteld, misschien nog 2-3 minuten om nog iets te doen aan die achterstand. 2-3.

0: Ja, niet alleen buiten is het hartstikke lekker weer en warm. Ook binnen begint het al aardig de temperaturen weer op te lopen. Als er hard gewerkt wordt hier aan de techniek en aan de presentatietafel. Dat betekent dat we gaan luisteren naar John Overvelde. Bij die, hoeveel voor wedstrijd? Hoe noemden we dat ook alweer, die VNL-wedstrijd, John?
1: Een complete off-day, zei ik hier. Maar goed, het is hier maar zo. De afgelopen 10 minuten is het eigenlijk veranderd in een hele saaie wedstrijd. We hebben geen doelpunt gezien. Ja, dat is eigenlijk voor deze wedstrijd 10 minuten geen doelpunt. Dat is eigenlijk een unicum. Wat moet ik ervan zeggen? Het is een klein beetje cynisch bedoeld natuurlijk. VNL probeert zich te herpakken. Dat zie je aan alles. Om toch nog die wedstrijd een klein beetje met een goed gevoel af te sluiten. Maar het is nu EDS wat weer in de aanval is. Ja, het veld is ook heel lang nu heel groot. Gigantische ruimtes wat ik hier zo zie vanaf de zijkant. En het is nu de VNL aan de linkerkant van het veld die balbezit heeft via Ingmar Engel. Maar die verspeelt daar de bal uit de hoogte van de middenlijn. En nu is het EDS wat op kan stomen. En handige speler daar bij de rechter cornervlag. En die versiert daar een mooie corner om die bal eens even mooi voor te draaien. Nou, VNL die zakt met een mannetje of 8 terug. Er zijn nog 3 spitsen op lijn die in de middencirkel blijven staan om die bal die eruit valt misschien op te vangen. Maar het is EDS wat aan de linkerkant van het veld voor VNL gezien een corner mag nemen. Die wordt ingedraaid met een linkerbeen. Of zo die toch kort genomen wordt. Hij wordt kort genomen. Die bal die wordt weer uitgespeeld. Eigenlijk een mooie variant. Een man vrijgespeeld op de 16. En die kan nu eigenlijk vrij uitschieten. En dat heeft EDS al 3-4 keer een doelpunt opgeleverd. Zo'n afstandsschot. Maar nu is het VNL wat met mannen mag toch geprobeerd te verdedigen ten hoogte van de 16 middenlijn. Die bal die komt er nu uit, halverwege de helft van VNL, is nu aan de linkerkant van het veld voor EDS. Een man met de rechterbeen die probeert die bal naar in te draaien. En die opent helemaal naar de rechterkant van het veld. Maar die bal die komt achter de speler van EDS. En die gaat daaruit. Het is wel een beetje kelderklasse voetbal hier waar we hier naar zitten te kijken. De vijfde klasse D, geen reclame voor het voetbal. Tenminste zeker niet als je door de bril van VNL kijkt. Maar VNL die probeert alle moed bijeen te rapen om die wedstrijd toch tot een goed einde te brengen. En probeert nu op te bouwen via Ruben Hissing. Centraal achterin, die bal die gaat naar rechts, naar Patrick Schoekman die weer uitgezakt is. Team Overvelde op het middenveld. Nou Niels, ziet er allemaal prima verzorgd uit. Niels stoomt een klein beetje op, geeft nu, je zit te kijken, er moet beweging zijn, broer Team naast zich. Ze stomen nu op, ter hoogte van de 16 zijn ze inmiddels al, aan de linkerkant van het veld. Die bal die wordt ervoor gedraaid, hele mooie bal, komt Niels en die schiet tot Overmars van Rand, net voorlangs. De grensrechter hier, die staat mee te luisteren met mijn verslag. En zeg maar de grensrechter van EDS en die denkt ook, hoe is het mogelijk? VNL die had best leuke uitslagen. Maar vandaag gaat alles mis wat er mis kan gaan. En wel een mooie aanval. Maar net helaas aan de afronding ontbrak het. En je denkt eigenlijk bij jezelf, hoe kan die bal in hemelsnaam misgaan? Maar goed, het is nu weer EDS. Ik pak gewoon wat zendtijd. Het is nu weer EDS die weer opbouwt vanaf de rechterkant. Centrale verdedigers. Wordt weinig druk gezet door VNL. De kopjes gaan een beetje naar beneden, zie ik. Maar goed, het is nu EDS waar een gevaarlijke bal door het midden speelt. En dat zijn altijd de momentjes dat je druk kunt zetten. Maar EDS komt er heel mooi uit. Maar die bal die is aan de linkerkant van het veld bij de middenlijn. En die gaat over. Het is nog een minuutje of 5-4. We gaan zien wat dat nog brengt.
0: Aan jou lag het niet, John. Zo met het verslag. Dat doelpunt had er wat mij betreft best in gemogen.
1: We gaan, voor mij
0: precies. We gaan door naar Gerard Philipsen. Want daar is het toch nog wel echt heel erg spannend. Met misschien de blessuretijd. Een 3-2 voorsprong dus voor Westervoort. Voor het eerst van de middag op voorsprong. Maar ja, kan WSV nog toch nog wat terugdoen? Gerard.
2: 2 minuten inderdaad al in de blessuretijd nieuws. En WSV wel vol in de aanval. Net een blessurebehandeling gehad, nog even van de Westervoort. Maar de spits loopt nou alles behalve fris bij. Dat is Christian Martinez van Grieken. Maar die leek wel of hij zich verstapte hier net voor de dugout. En wat zegt de scheidsrechter nu? Nee, we hebben nog niet. Ja, de scheidsrechter wil nog wel even wisselen. Ja, dat zat wel in. Hij zet de klokje even stil. Want de spits die kan echt niet meer verder. Die heeft zich echt goed verstapt. En alles behalve fris loopt hij strompelijk langs de kant. En dan mag de nummer 24, Koen Schrop, nog als 5e wissel bij Westervoort erin gaan. Maar dit zal een van de laatste kansen zijn bij WSV hier. We hebben nu, als ik het goed kijk, even wat zegt de scheidsrechter nu. Even kijken, want hij geeft nu aan van... hij moet erachter die bal. Oh, dat we zien. Scheidsrechter geeft aan, Simon Reuske moet de bal dan helemaal vanaf meer eigen veld helemaal trappen richting het strafschopgebied van WSV. Wordt keurig wel verdedigd, maar WSV probeert in ieder geval nog iets te doen aan de aanval. En het is ook nog steeds in, zeg maar, in balbezit. Komt er een voorzet, die komt er inderdaad, maar die gaat voorlangs. En Michel Telkens zit er nog wel bij, maar moet hem ook opnieuw voorzetten. En komt er nog een corner? Ja, er komt nog een corner voor WSV. Dit zal denk ik wel de laatste wapenfeit zijn voor WSV. Want ik kan me niet voorstellen dat de scheidsrechter nog heel veel blessuretijd bijtelt. Want die heeft hij ook niet gehad. Misschien één of twee blessurebehandelingen gehad. Maar dat zal geen twee of vier of vijf minuten zijn. Dus ik denk eerlijk gezegd dat dit de laatste is. Corner, komt die bal, komt hij ervoor, wordt uitgetrapt. Scheidsrechter fluit nog niet. Dus Simon Reuske mag opnieuw de bal in het stadsgebied vallen. Ja, hij fluit in ieder geval af. Dit is inderdaad de eindstand hier tussen de WSV Westervoort. 2-3 bij WSV. Twee keer op voorsprong kwam. Waar eigenlijk toch wel de sterkste periode was. Maar hoe langer het tweede helft duurde, hoe sterker Westervoort werd. Had geluk bij ongeluk dat de WSV dan nog een hele sterke keeper had. Die heeft er nog een paar uitgehouden. Maar de laatste twee schoten kon hij echt niet aan doen. En zodoende wint Westervoort wel, denk ik, ook verdiend. Ook gezien de hele wedstrijd hier met 2-3. Twee goede zeg maar, spelers bij WSV. Simon Reuske en Michel Telkens. Die laatste ook. Heeft heel zijn best gedaan met zijn heel ervaren verdediging. Maar je zag op de tweede helft gewoon dat de swing er gewoon uit is bij een aantal jonge spelers. De aanvallen kwamen er niet meer. En het was gewoon wachten inderdaad op de doelpunten van Westervoort. En die kregen er ook twee om de oren. Eindstand tussen WSV en Westervoort 2-3.
0: Gerard, dankjewel voor je verslag. Helaas de punten dus mee naar Westervoort. En we gaan volgende week weer herkansing dus voor WSV om de punten weer thuis te houden of mee naar huis te nemen in ieder geval. Tot slot, de laatste stukje van Emst tegen Nieuw-Heten. Herwin.
3: Ja, en daar is het eigenlijk nog weer compleet onnodig spannend geworden. En is het nu zelfs even billenknijpen, want in de 86e minuut heeft Nieuw-Heten de aansluitingstreffer gemaakt en staat er 2-1 op het scorebord. Inmiddels zitten we al 2 minuten in blessuretijd en wordt er nu een vrije trap gegeven voor Nieuw-Heten op zo'n 30 meter van het doel van Dylan van der Beek. En net waren er ook al een paar hachelijke momenten. En ja, het zal toch niet zo zijn dat je de hele wedstrijd herenmeester bent en het in de laatste minuten van de wedstrijd nu nog weggeeft. En die vrije trap die gaat maar net naast. Ja, het is een doeltrap voor Emst. Ja, over de hele wedstrijd gezien is Emst de club die de 3 punten verdient. Maar ja, goed, daar moet eerst de man vandaag in het groen, die echt uitstekende partij fluit, moet eerst nog even op zijn fluit blazen. En ik probeer hem vanaf deze kant een beetje te volgen, maar hij heeft nog niet de intentie om af te gaan fluiten. Hij kijkt nu wel op zijn horloge. Maar hij laat toch nog even doorgaan. En Nieuw-Heten mag ingooien. En Ems werkt met z'n allen werken ze keihard om die voorsprong vast te houden. En daar mag een speler van, dat ging maar net goed. Een speler van Nieuw-Heten mag maar zo de 16 meter in. En nu heeft gelukkig Ems weer balbezit. En zoals ik het hoorde, op live op de radio, Ems geheel terecht pakt Ems 3 punten. En het werd op het laatst nog even onnodig spannend. En dat was het vorige week ook. En toen kregen Ems de gelijkmaker om de oren. Maar vandaag is het geluk aan de kant van Ems. En is het 2-1 op het mooie sportpark het Hanendaal. En denk ik dat de boys van trainer Arend Scholtens deze 3 punten gaan vieren met een heerlijk biertje op het heerlijke terras hier op sportpark het Hanendaal in Ems. Tot volgende week.
0: Herwin, dankjewel voor je verslag. En wellicht dat de scheidsrechter Willems uit Zeewolde niet alleen naar de tijd keek op zijn horloge, maar ook naar zijn stappen teller. En toen hij dacht, ik heb ze nu 10.000 gehad, toen fluiten we het mooi af.
3: Goed. Het is klaar, ik ga hem vragen.
0: Ja,
3: dankjewel.
0: Precies. Dankjewel en tot volgende keer. En goed, dat betekent dat wij nog 1 wedstrijd hebben waar mogelijkerwijs nog gevoetbald gaat worden. Maar aangezien daar de stand natuurlijk dusdanig is, de laatste keer 8-1 in het voordeel van EDS en VNL, stel ik voor dat we nu eerst naar de muziek gaan en dan nog maar eens aan John vragen of die alsnog even terug wil komen in de uitzending. We gaan luisteren naar Dolly Parton en Kenny Rogers, Islands in the Stream.

Ja, onlangs ons ontvallen natuurlijk Dolly Parton, grootheid. En samen met Kenny Rogers, Islands in the Stream. Blijft een geweldige plaat. We zijn aan het einde gekomen van dit tweede uur van Apeldoorn Sport. We komen straks na het journaal nog even bij u terug voor een gesprek natuurlijk met Dick van Groen over Achilles, oftewel handbal. En ik heb, u heeft nog te goed de uitslagen van gisteren, de zaterdagwedstrijden. Als het een beetje mee zit, komen dan ook de uitslagen, de volledige uitslagen van vandaag binnen. Ook die van 5D. Ik kan u helaas niks beloven, want daarvoor zijn we echt afhankelijk van anderen. Maar ik zie in ieder geval dat de tussenstanden van de andere partijen in de vierde klasse C onveranderd zijn gebleven. Ik zal ze nog even noemen. Dat zijn vooralsnog geen eindstanden, maar 0-1 in het voordeel van Loenemark op bezoek bij Lo. 0-0 altijd nog tussen Eldenia en SC Klarenbeek. En 2-1 de voorsprong voor HC, 0-3 tegen Beekbergen. Dat zijn de tussenstanden die ik u wel kan melden. En wellicht dat dat inmiddels ook al eindstanden zijn. Goed, dat weten we nog niet en hopelijk straks dus wel. Dus ik zou zeggen, pak nog even een bakje koffie of een kopje thee, of misschien bent u al lang toe aan een andere alcoholische versnapering, licht alcoholische versnapering. Dat mag natuurlijk ook. U bent uw eigen baas. Daar hoor ik u straks en zie ik u straks graag terug in het laatste gedeelte van Apeldoorn Sport. Dus nu eerst dus het journaal en de reclameboodschappen. Tot zo!

0: is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. 68,9% van de Zwitserse kiezers stemde tegen een voorstel om neutraliteit strenger in de grondwet vast te leggen. Het initiatief van Pro Schweiz, een rechtspopulistische organisatie verbonden aan de Zwitserse Volkspartij, zou samenwerking met de NAVO beperken en sancties zonder VN-goedkeuring verbieden. Minister Ignacio Cassis waarschuwde dat het voorstel de nationale veiligheid zou schaden. Een student uit Gaza is door de Universiteit Maastricht voorlopig geschorst na een verwijderde video op sociale media. Daarin wees hij naar gemaskerde jihadisten bij de Hamas-aanslagen van 7 oktober 2023 en zei "This is me". De Universiteit Maastricht schorste hem uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. Door hevige regenval in India en Nepal kwamen de afgelopen 48 uur zeker 70 mensen om het leven, van wie 56 in India. Zeker 11 mensen worden vermist en meer dan 1000 huizen zijn verwoest. Aardverschuivingen en overstromingen teisteren de regio, waarbij noodhulp vrijwel volledig is stilgevallen. Door aanhoudende droogte in Zwitserland en Zuid-Duitsland heeft de Rijn bij Keulen een nieuw laagterecord bereikt van 43 centimeter, 2 centimeter onder het dieptepunt van augustus. Het cruiseschip Dutch Melody liep vast bij een brug in Keulen. Op de IJssel geldt eenrichtingsverkeer, waardoor schepen tot 200 kilometer moeten omvaren. En dan het weer nog. Vanmiddag warmt het een stuk verder op. In het zuiden kan het zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden is het iets minder warm, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar, met maximaal rond een graad of 21. In de loop van de middag neemt vanaf het westen de hoge bewolking wat toe en de zuidenwind is matig van kracht. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Apeldoorn Sport.
2: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
0: Dit is Apeldoorn Sport.
3: Ja, de absolute slotfase van deze aflevering van Apeldoorn Sport. En die beginnen we niet met voetbal en terugblikken op dat wat geweest is. Maar we gaan even in gesprek met Dick van Groen. Zoals altijd, of tenminste op de meeste zondagmiddagen. Alleen we gaan het niet hebben over Achilles Achilles, de wedstrijden. Maar in ieder geval ook over schoolhandbal. Toch, Dick?
4: Ja, nou, zullen we daar eens mee beginnen?
3: Ja, laten we dat doen.
4: Nou, dat is komende woensdag, 30 september... En dat wordt zoals getrouwelijk gespeeld op de velden van Achilles aan de Laan van Kerschoten. Nou, en dat vraagt natuurlijk wat organisatievermogen, omdat er moeten 5 grasvelden aangelegd worden. Dat betekent lijnen trekken, doelen neerzetten. En dan wordt er ook nog gespeeld op 2 verharde velden, maar dat zijn voor hele kleintjes.
3: Mm-hmm.
4: Maar als je praat dus over 7 velden en je wil die ook laten fluiten en je wil de mensen ook nog wat rust geven, dan hebben we voor die middag 14 scheidsrechters nodig.
3: Oh.
4: Nou, waar haal je die dan vandaan? Kunst en vliegwerk voor Tineke Beke, moet ik zeggen. Ja, en dan vraag je misschien ook hoeveel teams komen er dan? Nou, dat zijn dan circa 30 teams.
3: Zo.
4: En wat is het probleem? Je weet dat de scholen tegenwoordig een continu rooster hebben. Dus wij kunnen niet eerder beginnen dan om 2:30. En dat betekent dat de wedstrijden dus doorlopen tot 6:00. En dan is de prijsuitreiking pas om 6:30.
3: Oei.
4: Ja. En moet ik zeggen, wij zijn positief gestemd. Want als we naar de weersgesteldheid kijken, dan krijgen we de komende 3 dagen mooi weer. Dus het kan best een hele gezellige sportmiddag worden.
3: Ja.
4: Wij hoeven dat niet alleen te organiseren, maar we worden daarbij gesteund door de sportdienst van de gemeente Apeldoorn. En dat heet ACRES.
3: Ja.
4: Ja, dus... ja, nou, dat was dus even een opening voor vanmiddag.
3: Ja.
4: En dan schakel ik met jou door naar de avond van gisteravond in de Sport op de Meen. De heren die hebben daar ontvangen Sport Utrecht. Dat is een combinatie tussen Houten en Semeritas. En ik moet je zeggen, eindelijk in de 4e wedstrijd hebben wij de punten in Apeldoorn weten te houden. 32-22 winst voor Filterkeer Achilles. En dat is een mooi resultaat. Maar dat ging niet helemaal direct erg goed. Wij starten niet erg flink. We kwamen niet op voorsprong. Alleen bij de stand van 7-7, die was bereikt daar een minuut of 12-13. Toen begonnen we eindelijk 2 doelpuntjes weg te lopen. En dat geeft wat vertrouwen. En dat zie je dan ook aan de einduitslag 32-22. Memorabele momenten als de liefhebber aan de kant zit. De eerste 5-6 minuten toch slordig spel, ook van Achilles. Ballen worden verkeerd afgespeeld, komen niet op de juiste plek aan. En dat gebeurde dus ook de laatste 6 minuten. Want anders dan loop je dus veel verder uit. En dan kan je wel op een stand komen van 40-22. Maar goed, ook moeten we blij zijn met de eerste 2 punten voor de thuisploeg. En ja, de volgende week dan wordt het weer een stuk moeilijker. Dan moet het eerste team richting Den Haag. Daar speelt het tweede team van Hellas. En ik moet zeggen, die jongens doen het heel erg goed. Een mooi team. Hebben er 4 gespeeld, 6 punten. Dus ik denk dat het heel moeilijk is als Achilles daar punten meeneemt uit Den Haag.
3: Ja, het is ook niet naast de deur.
4: Nee. Het probleem is natuurlijk ook dat er pas om 9 uur gespeeld wordt zaterdagavond. Dus ja, voordat je weer terug bent is het 11:30. Dus die jongens kunnen het vergeten. De stad zit dan pot dicht voor hun.
3: Ja, ja. Als ze daar nog puff voor hebben dan, hè, natuurlijk.
4: Ja, inderdaad.
3: Maar en de dames?
4: De dames, dat heb ik de vorige keer al verteld. Dat was een probleem bij Achilles. We hebben in medio augustus tot, laten we zeggen, medio september hebben we problemen gehad met de bezetting. Gewoon 6 jonge mannen die zeggen plotseling hun lidmaatschap op. En ik heb dus tot noden moeten vertellen vorige week dat het eerste damesteam en het tweede herenteam zich hebben moeten terugtrekken uit de competitie.
3: Oh,
4: dus we praten dus over een tweede damesteam wat speelt in de tweede klasse. En ja, daar heb ik eigenlijk nooit geen verhalen over. Want daar ga ik ook niet kijken of zo nu en dan eventjes de neus laten zien.
3: Ja, dat snap ik.
4: Maar goed, wij concentreren ons dit seizoen alleen op de heren.
3: Dat is helder en duidelijk. Toch nog even terug naar dat handbal voor de school. Want je vertelde aan het begin, je moest behoorlijk wat scheidsrechters hebben. Is dat daadwerkelijk dan ook gelukt?
4: Ik heb met Tineke gesproken. Ja, we moeten nog 2 of 3 mensen zoeken. We hebben gisteravond in het sporthal natuurlijk ook ons best gedaan om nog even te kijken. Maar ja, als je kijkt bij die jonge mannen, die werken allemaal. Als je kijkt naar de scholieren, zeg maar jongelui tussen de 15, 16, 17 jaar. Die hebben dus een heel verschillend rooster, hè. Die komen soms om 4:30 uit school vandaan. Ja, en die krijg je dan niet meer bereid om naar het veld te komen. Dus het worden fluitisten die, laten we zeggen, dus een gemiddelde leeftijd wel boven de 60 jaar worden.
3: Oké. Nou ja.
4: Maar goed, het zijn korte wedstrijdjes. Ze fluiten er 2 achter elkaar. Vandaar dat we dus 2 keer 7 nodig hebben.
3: Ja, helder.
4: Ja. Het is een beetje op. Ben klaar?
3: Ja, dat dacht ik al. Dank je wel, Dick, in ieder geval voor je bijdrage. En dan op naar volgende week. En ik wens jullie in ieder geval ook een hele goede woensdag toe met het schoolhandbal.
4: Dank je wel.
3: Ja, fijne zondag. Dag. Ja, we gaan even eruit voor wat muziek. En komen dan straks bij je terug. We gaan luisteren naar Catch Your Trains van Scorpions. En we komen dan straks terug met uitslagen, rangen en standen van gisteren. En misschien wel van vandaag. Tot zo.

Dat was natuurlijk Catch Your Train van de Scorpions. En als er inmiddels rook uit uw speakers komt, dan kunt u nu weer even rustig gaan zitten. Want dat knalde er lekker uit, denk ik. We gaan naar de uitslagen van de gespeelde wedstrijden in de zaterdagcompetitie. En dan gaan we beginnen met CSV Apeldoorn. Die uitkomt natuurlijk in de eerste klasse B. Zij speelden thuis tegen VVOG. En de eindstand daar is 1-1 geworden. Wat betekent dat voor de stand in die eerste klasse B? CSV Apeldoorn is op de derde plek terug te vinden. 2 wedstrijden gespeeld. 1 gewonnen, 1 gelijk. 4 punten derhalve en een doelsaldo van +3. En waarom noem ik dat? Nou, volgende week moeten ze uit naar Veense Boys. En laat die nou tweede staan. Met hetzelfde aantal wedstrijden uiteraard. 1 keer gewonnen, 1 keer gelijk. En dat betekent dat zij hetzelfde aantal punten hebben. 4, maar met een doelsaldo van 4 doelpunten in de plus. Kortom, dat is een mooie wedstrijd volgende week. En een zware wedstrijd voor CSV, al is het natuurlijk nog vroeg in het seizoen. Overigens staat Ede eerstes met 6 punten, de volle buit uit de eerste 2 wedstrijden. CSV natuurlijk altijd nog ongeslagen. Dat kunnen ze natuurlijk wel mooi zeggen. We gaan door naar Robuur en Velocitas, die uitkomt in de tweede klasse M. Zij gingen op bezoek bij Helios en verloren die wedstrijd 3-2. En dat betekent dat Robuur in die tweede klasse M op de 13e en 1e laatste plaats is terug te vinden. 0 punten hebben zij. En ze moeten volgende week uit naar Richtersbeek. Die staan 11e en die hebben ook 1 keer gelijk gespeeld. Dus die hebben een puntje te pakken. Dat moet mogelijkheden zijn voor Robuur. Gaan we door naar de derde klasse E, waar we Columbia en Groenwit tegenkomen. Wat hebben zij gisteren gedaan? Columbia ging naar Avendo 57 en ging met 4-1 de Bietenbrug op. Oftewel verliespartij in die derde klasse E. En Groenwit ontving thuis SV de Paasberg. En die deed iets beter, want 6-2 winst daar thuis voor Groenwit. Wat betekent dat voor de stand in die derde klasse E? Allereerst maar eens kijken naar Columbia. Die staan 10e met 3 punten. En zij komen volgende week uit thuis tegen Candia 66. En die zijn terug te vinden op de 11e plek. Dus 1 plekje lager. Kansen misschien voor Columbia. Al is dat natuurlijk erg lastig zeggen zo vroeg in het seizoen. Groenwit, 5 dus. Die doen het wat dat betreft prima naar behoren. 3 punten uit 2 wedstrijden. En zij gaan volgende week uit naar WAVV en die staan 9e. Gaan we door naar AGOVV in de vierde klasse B. Samen met Albatros, Alexandria en Prins Bernhard. Eerst maar eens de uitslagen erbij pakken. AGOVV ontving thuis FC Jeugd en verloren die wedstrijd nipt met 3-4. AGOVV dus nog altijd puntloos. Albatros ging op bezoek bij Blauw-Geel en won die wedstrijd 0-2. En Stroe tegen Alexandria, ja, daar heb ik geen uitslag van. Er staat helemaal niks de wedstrijd is afgelast of wat dan ook. Dus dat moet ik u schuldig blijven. Prins Bernhard, daarvoor heb ik wel een uitslag. Die ging op bezoek bij SKV. En die wedstrijd eindigde in 3-3. Wat betekent dat alles voor de stand in die vierde klasse B? Gaan we eerst kijken naar AGOVV. Ja, ik noemde het al. 0 punten staan dus 12e en laatstes in die vierde klasse B. En ja, op zich nog vroeg in het seizoen enzovoort. Maar inmiddels in 2 wedstrijden al 12 doelpunten tegen. Ja, dat is natuurlijk een zorgelijke zaak voor AGOVV. Volgende week mogen ze een uitwedstrijd in Otterlo spelen. En Otterlo staat op dit moment op de 10e plek. Alexandria, 5 dus, met 3 punten uit 1 wedstrijd. Dus die wedstrijd is ook niet inderdaad verwerkt tegen Stroe. En zij spelen thuis tegen Prins Bernhard komende week. En dan heb ik het natuurlijk over 3 oktober, aanstaande zaterdag. En zij dus staan op die 5e plek, maar dat had ik wel gezegd. Albatros staat op de 6e plek, daar vak onder Alexandria. Zij hebben 3 punten, maar dan uit 2 wedstrijden. En zij spelen volgende week thuis tegen SDS 55. En dat is de nummer 2 van de competitie. Ten slotte, Prins Bernhard, 9e, 1 punt uit 2 wedstrijden. En ik had het al gezegd, die moeten op bezoek bij Alexandria. Gaan we als laatste voor de zaterdagcompetitie naar de Apeldoornse Boys, WWNA en ZVV, oftewel 5e klasse C. En dan de wedstrijd van ZVV tegen Elspeet, die is afgelast. Daar is dus niet gespeeld.
Apeldoornse Boys speelden thuis tegen de Veluwse Boys en wonnen die wedstrijd 1-0. En Gorssel tegen WWNA. WWNA ging er hard af tegen Gorssel op bezoek daar. Met maar liefst 6-1. En dat brengt de stand in de vijfde klasse als volgt voor de Apeldoornse clubs. Apeldoornse Boys staat zevende met 3 punten uit 2 wedstrijden. En zij ontvangen komende week thuis ZVV. Een mooie derby dus. WWNA, die staan 12e en laatste. En zij hebben ook een probleem met het incasseren van doelpunten. 11 tegendoelpunten maar liefst in 2 wedstrijden. Dat is echt te veel. Zij gaan komende zaterdag thuis spelen tegen Almen. En dat moet kansen bieden, want die staan 10e. Ten slotte ZVV, 0 punten uit 1 wedstrijd. En zij moeten dus, zoals gezegd, op bezoek bij Apeldoornse Boys op zoek naar die eerste punten van deze competitie. Dat waren de wedstrijden van gisteren. En inmiddels kan ik vertellen welke uitslagen in die

in de afgelopen paar uurtjes genoemd. De eindstand is uiteindelijk geworden 3-2 in het voordeel van de thuisploeg HC03. Verliespartij dus voor Beekbergen. Loenemark, die wist de wedstrijd te winnen op bezoek bij Low. En die wonnen die wedstrijd met 1-2. En de laatste wedstrijd, Eldenia tegen Klarenbeek. Deze uitslag is nog niet binnen. Betekent dat voor die stand in die vierde klasse C. Beekbergen is op de derde plek terug te vinden. Met 3 punten uit 2 gespeelde wedstrijden. Loenemark ook 3 punten uit 2 gespeelde wedstrijden. En zij zijn terug te vinden op de vijfde plek. Klarenbeek, de stand is daardoor dus nog niet helemaal bijgewerkt. Die hebben dus nog de wedstrijd, de uitslag, die is nog niet verwerkt. En dat betekent dat zij op dit moment op de negende plek zijn terug te vinden met 1 puntje uit 1 gespeelde wedstrijd. Nou, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze lange, lange uitzending van Apeldoorn Sport van 27 september 2026. Ik ga mijn dank uitspreken en allereerst naar Dio Barmentlo voor de techniek en de keuze van de muziek. Top, was hartstikke fijn om met je samen te werken. De redactie was in handen van Theo Witt. Locks. Ook Theo natuurlijk bedankt. En ik bedank ook onze verslaggevers ter plekke Gerard Philipsen, John Overvelde en Herwin Roosendaal. Maar als allerbelangrijkste dank ik u, luisteraar, voor het luisteren. En ik hoop dat u er volgende week weer bij bent voor een nieuwe aflevering van Apeldoorn Sport. Tot dan. Dag.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Op het D66-jubileumcongres in Amsterdam zei premier Jette dat hij ook in de moeilijke situatie van een minderheidskabinet blijft geloven dat hij dingen voor elkaar kan krijgen. Hij noemde onder meer de stikstof- en natuurplannen en het bouwen van 100.000 woningen. Ook over de begroting is hij optimistisch. Zijn toespraak werd kort onderbroken door pro-Palestina-activisten. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft vannacht 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes die naar de basis reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Over de identiteit van de mannen is niets bekendgemaakt. Bij een referendum in Zwitserland heeft 2/3 van de kiezers tegen een voorstel gestemd om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Er zou dan in de grondwet worden vastgelegd dat Zwitserland niet mag samenwerken met militaire of defensiealliaties zoals de NAVO. Het was een voorstel van een rechtspopulistische partij. Rusland steunde het plan. Het zou namelijk ook betekenen dat Zwitserland niet meer mee kon doen aan sancties. Vrijwel alle grote partijen in Zwitserland waren er tegen en ook de kiezer heeft het nu dus verworpen. De Universiteit Maastricht heeft een student geschorst omdat hij op sociale media beweerde betrokken te zijn bij de terreuraanslag van Hamas in Israël in oktober 2023. Voorlopig mag hij om veiligheidsredenen geen onderwijs volgen. Het filmpje waarin hij de uitspraak doet is intussen verwijderd. Het weer, het is zonnig bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht wat meer bewolking en in het westen kans op een enkele bui. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

You too, Mysterious Ways. Welkom bij een nieuwe aflevering hier vanuit de studio in Twello. Van Live en Undercover op deze prachtige zondagmiddag. En wat een paar prachtige dagen hebben we nog in het vooruitzicht. Ik denk dat dat misschien de laatste stuiptrekkingen zijn van de zomer. Maar desalniettemin, lieve luisteraars, daar gaan we natuurlijk vooral met volle teugen van genieten. Ja, en waarom openen we nu met U2? Nou, dat zal geen muziekliefhebber ontgaan zijn dat die band 50 jaar bestaat. Ze komen met een nieuw album. En op dat album is volgens mij het sluitnummer, als ik het goed heb, met Dolly Parton. En dat is de allerlaatste opname die zij ooit in haar leven heeft gemaakt. Ze was al ernstig ziek. Desalniettemin was het altijd een grote droom om samen met U2 nog een nummer op de plaat te zetten. En dat is gelukt. Ja, en dat is natuurlijk nu ja, ook nog eens een keer een prachtige marketing tool. Want laten we nou wel wezen, daar is iedereen natuurlijk wel naar benieuwd. Ze gaan ook weer toeren. En ik heb mijn dochter Romy beloofd haar mee te nemen naar U2. Maar ik denk toch maar zo dat dat zo'n €300 per kaartje gaat kosten. Want tegenwoordig sla je helemaal nergens meer van achterover, zou je bijna zeggen. Ja, en wie gaan er nou nog meer toeren? Wat verbazingwekkend is, is dat tegenwoordig is het helemaal in dat bands die bijvoorbeeld hun frontman of frontvrouw verloren zijn, of die al jaren of decennia lang niet meer optreden, omdat ze ook niet meer in de originele bezetting bij elkaar kunnen komen, toch weer gaan toeren. Linkin Park is daar zo'n voorbeeld van, die natuurlijk gewoon in plaats van een zangeres heeft aangesteld na zoveel jaren, wat een mega succes is. Roxette is zo'n groep waar natuurlijk de zangeres al vele jaren en veel te vroeg aan kanker is overleden. En die is nu vervangen en die toert er ook weer rustig op los. Ja, en nu voegen ze daar Soundgarden naartoe. Ook Faith No More gaat weer toeren. Nou, zou Faith No More niet voor iedereen, denk ik, in de wieg gelegd zijn. Metal, hip-hop, funk, maar ook toch wel progressieve rock, country, jazz. Het is van alles door elkaar heen. Dus ik heb me daar eens in verdiept en ik ben toch wel op een heel mooi nummer uitgekomen eigenlijk, die ik helemaal nog niet zo goed kende, want ik kan nog niet zeggen dat ik nou een fan ben van Faith No More. Ik kan ook niet zeggen dat ik nou een fan ben van Soundgarden, maar ik ben wel een fan van de voormalige zanger van Soundgarden, Chris Cornell. En die is ook helaas veel te vroeg overleden. Die heeft zelfmoord gepleegd. En die band, ja, zonder Chris Cornell, ik had er geen kwartje meer voor gegeven. Maar goed, ze gaan toch gewoon nog weer van start. Even een kleine herinnering. Wie was ook alweer Soundgarden?

Faith No More, Evidence. Wat een heerlijk nummer. Ik heb hem nu deze week een paar keer geluisterd en gehoord. En ik vind hem gewoon briljant en alleen maar lekkerder worden. Heerlijk zelfs. Ja, en waarom ook niet? We gaan gewoon meteen lekker door. We gaan terug naar 1976. Billy Joel. Hij is onlangs ziek geweest. Sterk vermagerd. Je denkt, nou, als dat dan maar goed gaat. Maar hij is redelijk herstellende. Ooit op mijn bucketlist om nog eens een keer live te gaan kijken. Dan had ik naar Duitsland gemoeten, heb ik laten passeren. Van Joodse afkomst. Nou, we kennen hem natuurlijk van Scenes from an Italian Restaurant. En New York State of Mind. Van zijn album Turnstiles. Wat eigenlijk sindsdien een popklassieker is geworden. En ook blijk geeft aan zijn affiniteit met zijn thuisstaat.

Ja, Bob Seger live. Turn the page. Ja, en Bob Seger is in Amerika een hele, hele, hele grote meneer die we zo'n beetje kunnen vergelijken met Bruce Springsteen, denk ik. Ja, dat denk ik toch wel zeker. Dat zijn trouwens ook nog dikke maten van elkaar. Hebben denk ik ook ongeveer dezelfde leeftijd trouwens. Ja, 1976, lieve luisteraars. Dat was zo'n beetje het jaar waarin ik me echt begon te interesseren voor muziek. Ik ben van 66, ik was 10 jaar oud. En 76 is toch een memorabel muziekjaar. En daarmee komen we zo meteen op de RIP-plaat van de week, hè, de Rest in Peace-plaat. En ik kan jullie wel alvast verklappen wie er dan is overleden. En dat is Marty Balin. En dat zegt waarschijnlijk helemaal niemand wat. Dan zeg ik Jefferson Airplane. Dat zeggen misschien een aantal mensen wat. Het nummer White Rabbit. En ik ga daar zo even wat achtergrondinformatie van. Ja, vroeger hadden ze ook van die heerlijke kleine korte nummertjes. Dan kun je gewoon in 2 minuten 30 weer naar huis. Tegenwoordig is het allemaal wat langer. En dat was in de jaren 70 ook. Want ze gingen experimenteren met muziek. En ja, ik ga het in tweede uur en een deel van het eerste uur hebben. Ga ik het over het album Rumours hebben van Fleetwood Mac. En dat was een tijd, als je kijkt naar wie ze allemaal bedanken op het album Rumours, bedanken ze zelfs de drugscourier die hun dagelijks cocaïne toeleverde. Voor zover ik weet is het de enige band geweest die ooit in zijn aftiteling een cocaïnedealer heeft bedankt. Maar gezien alle strubbels die op dat moment tussen die bandleden aan de gang waren en de tijd van het jaar, want we hebben het over natuurlijk midden jaren 70, ja, moeten we dat toch in een ander perspectief plaatsen. Ik kan het niet weten. Als ik last van mijn neus heb, dan ben ik verkouden. En voor de rest ben ik een beetje brave Hendrik. Maar goed, dat is natuurlijk niet iedereen en zeker niet geweest. En ik hoef die creativiteit ook niet elke dag op te hoesten. Zij wel. En wat ging er nou vooraf aan dat fantastische album Rumours? Dat was het fantastische album Fleetwood Mac. En dat was dit nummer.

The War on Drugs met Live, het nummer Pain. En wat is dat toch een fantastisch nummer. En The War on Drugs staat absoluut nog op mijn bucketlist. Op de een of andere manier, of dat elke keer ze in Nederland zijn, dan lukt het me maar niet. Of het komt niet uit, of ik ben te laat, of whatever. Dit gaat ongetwijfeld nog wel een keer gebeuren. Want ik ben echt zo'n, ik heb al hun platen en ik ben absoluut een fan van The War on Drugs. Dan moet je niet denken dat ik dan 10 platen van ze heb, want zover zijn ze nog niet. Ze hebben er 4. Als er al geen 3 zijn en een live album. Dit is The Live Drugs Again. Ja, heerlijk album trouwens. Mooie kwaliteit, mooi geluid. Ja, en dan is het natuurlijk wel heel erg fijn. Zoals jullie net heb aangekondigd heb, gaan we het hebben over de Rest in Peace plaat. En de aanleiding voor de aandacht voor dit nummer en de tekst is het overlijden van de oprichter van Jefferson Airplane, Martin Balin. Het nummer is overigens niet van zijn hand, maar van de zangeres Grace Slick. En waar kennen we die ook alweer van? Verrassing zometeen. Hoewel er sprake was van een zekere rivaliteit tussen deze twee personen, heeft hij het wel erkend als een meesterwerk. Hij kon moeilijk anders. Het is de grootste hit geworden van deze band, hoewel het pas ruim 3 jaar na uitbrengen in de hitlijsten terechtkwam. En dat er meerdere verwijzingen in staan naar Alice in Wonderland en Through the Looking Glass van Lewis Carroll, kan boekenliefhebbers nauwelijks ontgaan zijn. Dit nummer is geschreven onder invloed van hallucinerende middelen, acid. In haar jeugd werden de boeken van Lewis Carroll vaak voorgelezen aan Grace Slick. Vandaar de verwijzingen. In een later interview heeft zij ook aangegeven dat het qua structuur overeenkomsten vertoont met de Bolero van Ravel. Luister maar naar het begin en het toenemende, opzwepende ritme. Er zit wel wat in. Het is overigens ook een anti-oorlogslied naar aanleiding van de Vietnamoorlog. Luister bijvoorbeeld naar het begin. Het klinkt als een militaire mars. Enkele verwijzingen in de tekst. One pill makes you larger and one pill makes you small. Toegegeven een beetje cryptisch, maar het eerste deel gaat over protesteren. Het maakt je groter. Je staat op tegen de oorlog. And one pill makes you small. Je moet deelnemen aan die oorlog. Je wordt betekenisloos. Een pion in een monsterlijk schaakspel. Hookah Smoking Caterpillar staat symbool voor tanks. When the men on the chessboard get up and tell you where to go, dat spreekt voor zichzelf, denk ik. Feed your head, blijf leren, laat je niks wijs maken. En enkele verwijzingen naar de boeken van Lewis Carroll. Alice, natuurlijk, dat kan niet missen. Het groeien en het krimpen, in dit geval zogezegd onder invloed van pillen. En Hooker, Smoking Caterpillar, White Knight, Red Queen, de Dormouse, dat zijn de figuren uit Alice in Wonderland. Nou, nu ga je denk ik toch wel heel anders naar dit nummer luisteren. En daarna eigenlijk waar jullie misschien Grace Slick wel het meest van kennen.

Ja, Gray Slick met de B-52's met Love Shag. En daarvoor het nummer wat zij mede geschreven heeft, of wat ze eigenlijk geschreven heeft, in haar tijd van Jefferson Airplane, White Rabbit. Toen ze nog wat meer opsnoof, zeg maar. Later werd het de Love Shag. En die Love Shag heeft ze overigens over gerealiseerd. En in Amerika heeft zij samen met haar partner. Ik zal even te denken of het nou een vrouw of een man was. Ik heb ooit een documentaire gezien, maar dat ben ik even kwijt. Ik denk dat het een man is, maar dat weet ik niet zeker. Maakt ook helemaal niks uit, wat mij betreft. En die hebben dan een soort vakantiepark. En dat noemen ze ook de Love Shack. Dus ja, dat is toch allemaal weer hartstikke fijn. Ik zit even naar de tijd te kijken, lieve luisteraars. We hebben nog ruim 6,5 minuut. Ja, wat moeten we daar nou mee? 6,5 minuut. Nou, dan gaan we in eerste instantie denk ik maar gewoon even een... gewoon omdat het kan. Waarom ook niet? Ik denk dat het gewoon heerlijk is. Gewoon nog even een nummer van U2, The Unforgettable Fire. Ik wilde elk jaar in de top 2000 op stemmen. Maar ondertussen ben ik dan weer door mijn 30 nummers heen. En dan heeft hij toch mijn lijst net niet gehaald. Maar wat blijft het een prachtig, prachtig mooi nummer. Geloof ik alweer uit 1984.

Even een gekorte versie, want we moeten even plaatsmaken voor het laatste nummer. Anders past het niet meer. Het volgende uur dus, blijf erbij, hè. Behind the drama, the divorce and the drugs that fueled the making of Rumours, Fleetwood Mac. En we gaan eruit met Living Thing, Electric Light Orchestra. Tot straks.

0: van de Stedendriehoek.
1: Dit is Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. En via voorstveluwezoom.nl. Het nieuws van 6 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Al de hele dag staan katholieken en protestanten tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Vanochtend vroeg zouden 35 protestanten een oranjemars houden door een katholiek deel van de stad. Tegendemonstranten blokkeerden de route en die groep groeit nog steeds. De oranjemarsen waren bijna 30 jaar verboden, omdat het vaak uitliep op gewelddadigheden. Maar nu mocht er een onder strikte voorwaarden doorgaan. Premier O'Neill van Noord-Ierland, die bij Sinn Féin hoort, heeft zich bij de katholieke blokkade gevoegd. De coalitiepartij DUP vindt dat O'Neill daarmee de wet overtreedt. Duizenden mensen hebben in Amsterdam meegedaan aan een vredesbetoging op de Dam. Het protest werd georganiseerd door onder meer FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De organisaties willen tegenstand bieden aan de militarisering en pleiten ervoor miljarden die aan defensie worden besteed in te zetten voor zorg, onderwijs en sociale zekerheid. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een Engelse luchtmachtbasis, nadat de politie was getipt over 3 witte busjes die daarheen reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van D66 heeft premier Jette in een speech gezegd dat optimisten altijd winnen van pessimisten en dat zijn partij nooit genoegen zal nemen met stilstand. Hij denkt dat hij ook met het minderheidskabinet dingen voor elkaar kan krijgen. Tijdens de toespraak werd Jette door beveiligers korte tijd van het podium gehaald toen een aantal pro-Palestijnse demonstranten zijn toespraak verstoorden. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
1: Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
1: De muziek
0: van Voorst Veluwezoom.

Welkom terug, lieve luisteraars, bij het tweede uur van Live en Undercover. Misschien dat sommige mensen nu undercover zouden willen. Metallica met Enter Sandman. Ja, het is toch een van mijn favorieten. Ik kan er niks aan doen, ik stem er ook ieder jaar op de top 2000. Sterker nog, toen dit album uitkwam, dat was om en nabij, denk ik, een jaar eerder dan dat mijn dochter werd geboren. En die had na haar geboorte nogal wat problemen om 's nachts door te slapen. En dat ging 4 of 5 keer per nacht zelfs. Monique die trok dat niet meer en ik wel. En dan ging ik met haar naar beneden en dan zet ik de Black Album op. En onder andere dit nummer. Nothing Else Matters natuurlijk, maar daar viel ze altijd steenvast in slaap. Maar ja, bij Enter Sandman begonnen toch langzaam maar zeker die beentjes ook wel een beetje te huppelen. Maar ze ontkent het tot de dag van vandaag. En ze is er toch echt zelf bij geweest. Maar ze is geen liefhebber geworden, zeg maar, van Metallica, helaas. Misschien wel een liefhebber van het volgende nummer. In ieder geval dat genre, dat zal er zeker meer aanspreken.

Al Stewart, On the Border. Ja, heerlijk nummer natuurlijk. Even nog terugkomend. Als de kinderen luisteren, moeten ze maar even hun oren dicht doen nu op dit moment. 10cc. Ja, waar zou dan toch die naam van komen? Nou, dat weet ik dan toevallig natuurlijk. En helemaal niet toevallig, want daarom sta ik hier. Onder andere achtergrondinformatie aan jullie te geven. De mannen waren een beetje baldadig toen ze bij elkaar kwamen. En die dachten van, wat voor naam kunnen we nou in een melige bui verzinnen? En toen kwamen ze dus op het nummer, op 10cc uit. Wat blijkbaar de gemiddelde zaadproductie is van een man. En dat is echt waar, lieve luisteraars. Ja, tenminste, dat vinden zij, want daar hebben zij hun naam aan ontleend, zeg maar. Niet dat zo meteen in de studio de telefoon rood gloeiend staan met allerlei mannen die het niet met me eens zijn. Of allerlei vrouwen die aan het lachen zijn en zeggen, nou, dat is even overdreven. Gaan we verder ook niet over in discussie. Het wordt tijd voor een nieuw nummer uit 1976. Thin Lizzy, the boys are back in town.

Ja, het is inderdaad een buitengewoon triest nummer. Je kunt het ook wel gewoon een tissue nummer noemen. Elton John. Sorry seems to be the hardest way. En uw kayak, Merlin Live.

Ja, fantastisch toch? Kajak met Merlin live. En een Frustrated Concert. Ik heb Kajak live gezien en ik ben heel blij dat ik ze live heb gezien. Ik kan 2 uur vullen, makkelijk, over de band Kajak. Ik heb veel over hen gelezen. Ik ben ook absoluut gewoon echt wel een grote fan. Ze zijn er officieel natuurlijk een beetje... Ja, ze zijn er eigenlijk mee gestopt. Hè. Ze hebben een afscheidstournee, daar ben ik bij geweest, hebben ze gedaan. Edward Rekers, de voormalige zanger van Kajak, is ons helaas ontvallen. Jammer. Als je op zijn Spotify-account kijkt, dan is er 1 nummer... wat er met kop en schouders bovenuit steekt. En dat is Hey Ho, Hey Ho. Je krijgt het in cadeau, dat heeft hij ingezongen. Dus heel veel kinderen luisteren daar natuurlijk naar. Maar in ieder geval, de man was gewoon ongelooflijk begenadigde zanger. En Ton Scherpenzeel natuurlijk. Die toetsenist. Ik denk dat Ton Scherpenzeel samen met Edward Rekers... en dan wil ik echt niet Max Werner en Cindy Oudshoorn en Rob Vundering vergeten. En misschien nog wel meer mensen. Hans Eikenaar, die allemaal hun aandeel Kees van Leeuwen hebben gegeven. Maar toch, deze twee zijn wel heel erg belangrijk geweest... voor het succes van Kajak. Ja, en dan nu zoals beloofd, want dat heb ik beloofd... het album Rumours van Fleetwood Mac. Wat was daar nou zo bijzonder aan? Nou, wat was daar nou niet bijzonder aan, zou je beter kunnen zeggen. Want Rumours was eigenlijk een band samengesteld. In 1967 natuurlijk al opgericht... door Mick Fleetwood in die tijd met bassist John McVie en gitarist Peter Green. En dat heeft zich, ja, dat waren blues. Dat was een bluesband. Zo simpel was het eigenlijk. En ze hadden wel wat kleine hitjes, maar ja, toen Stevie Nicks en Lindsey Buckingham erbij kwamen, een koppeltje in die tijd, ja, toen veranderde dat in 1 keer alles. Vandaar in 1976 het album, gelijkmatige album Fleetwood Mac. Waar jullie de Chain van hoorden het eerste uur. Ja, dat was meteen bingo. En toen was er natuurlijk in 1 keer een enorm budget voor de opvolger beschikbaar. Maar er was ook een enorme pressie om het album, wat zo succesvol was geweest, op zijn minst te kunnen evenaren. En er was nogal wat aan de hand, lieve luisteraars. Want John McVie, die was getrouwd met een bandlid. Christy McVie. En die gingen uit elkaar. En die Christy McVie, ja, of dat nou uit wraakgevoelens is geweest of niet, dat weet ik niet. Die ging er min of meer vandoor met de geluidsman van de band. Voor het oog van haar toenmalige echtgenoot. Dat gaf natuurlijk wel wat spanning, dat kun je je wel voorstellen. Maar dat was nog niet alles, want die Lindsey Buckingham en die Stevie Nicks, daar werd ook niks. Die gingen ook uit elkaar, met een hoop bombarie en een hoop drugs en een hoop ellende en een hoop geschreeuw. En dat waren eigenlijk de 2 songwriters van het album, samen met Christy McVie. Dus iedereen zat in de stress. En of dat nou nog niet genoeg was, scheidde ook Mick Fleetwood van zijn voormalige vrouw. En 2 kinderen. Dus die hele band lag volledig op zijn rad. En het was 1 grote emotionele, ja, Titanic, zou ik bijna zeggen. Tot overmaat van ramp duikte Mick Fleetwood ook nog in bed met Stevie Nicks. Ja. En wat krijg je dan, lieve luisteraars, wat krijg je dan? Dan krijg je dat Lindsey Buckingham dit nummer schrijft. Voor Stevie Nicks. Dan moet ik wel op play drukken.

Ja, je zal wel denken dat het een duidelijke boodschap is geweest van Lindsey Buckingham naar Stevie Nicks. You can go your own way. B. Puntje, puntje, puntje, puntje. Ja, maar ja, er was natuurlijk nog veel meer aan de hand. Ik bedoel, iedereen was eigenlijk aan het schrijven geslagen in één keer. Waar de chain van het vorige uur en van het vorige album een soort groepsanthem was. Omdat al dat list en bedrog zeg maar samenkwam. Dat hebben ze met elkaar geschreven. Dat nummer is, alle bandleden staan als co-writers genoemd op het nummer. Dat is vrij uniek voor Fleetwood Mac trouwens, want je had hele duidelijke songwriters. Christine, ja, die ging ook zo haar eigen gang. En iedereen was gewoon helemaal aan het einde van haar Latijn. En dan, ja, dan wordt het natuurlijk gewoon lastig. Christine schreef Don't Stop. Wat het nummer eigenlijk, ik vind het een heel mooi nummer, maar ik vind het eigenlijk meer passen in een album daarna dan in dit album, eerlijk gezegd. Maar dat was haar ode om vooruit te kijken in het leven. En You Make Loving Fun, ook van haar, was eigenlijk een feest, een viering van haar nieuwe liefde die ze had gevonden. En het feit dat ze gewoon weg was van haar ex-man John. Ja, zo kun je het natuurlijk ook vinden. En toen Lindsey Buckingham zei van, ja, maar wacht eens even. Go your own way, dacht Stevie Nicks. Ja, maar wacht, daar zet ik dan wat tegenover. Ik ga ook schrijven. En ik ga ook zeggen wat ik van vind van de relatie die bij deze, zeg maar, is verbroken. En dat leverde prachtige dreams op.

Ja, en ik stond hier in de studio op mijn eigen kabel. Dus het ging niet helemaal lekker. Ik weet niet wat jullie ervan hebben meegekregen. Ik hoop niet te veel, want dat ontglipte mij volgens mij een woord. Dat mag absoluut niet op de radio. Maar goed, toen merkte ik dat ik het schuifje ook nog eens een keer met mijn linkerhand even open had gezet. Ja, Queensryche, Silent Lucidity. Wat een prachtig nummer is dat toch. De gitarist en de tekstschrijver van dit nummer, Chris DeGarmo, heeft het nummer geschreven nadat hij Patricia Garfield's boek Creative Dreaming had gelezen. En dat geeft aan dat mensen subconscious, met een, ja, zeg maar in hun onderbewustzijn, min of meer actief controle over hun leven zouden kunnen krijgen. Ze kunnen op die manier comfort, troost, moed, van alles en nog wat. En ze kunnen ook in hun dromen kunnen ze sturen naar hoe ze dat dan zouden willen hebben. Mind control empowerment. Overcoming grief and pain. Nou, dat zal allemaal wel. Maar als je daar interesse in hebt, dan zul je dat boek dus moeten lezen. Mij is dat nog nooit gelukt in mijn dromen. Ik droom over van alles en nog wat. Soms is het bijzonder prettig. Soms is het iets minder prettig. Maar ja, ik denk dat we dat allemaal wel hebben. Sommige mensen dromen helemaal nooit. Ook prettig. Sommige mensen dromen alleen maar heel erg prettig. Ook prettig. Ik kijk even kort naar de tijd. We hebben nog 7 minuten. Dat betekent dat we wellicht nog een paar korte nummers kunnen maken. Ik wil dit nummer eigenlijk even akoestisch. Ik ga hem toch gewoon even opzetten. Big Big Train. Counting Stars. Een nieuw nummer van hun. Relax. Ik ga even achterover hangen in jullie stoel. En geniet even een paar minuten.

Ja, dat maakt het programma Live and Undercover bijzonder. Big Big Train, Counting Stars, live acoustic. Ja, dat draaien ze niet op de landelijke radio. Als ze naar Nederland komen, dan treden ze vaak op in de boerderij of in de boshel. Wat mij betreft mogen ze rechtstreeks door naar de, nou weet ik wel, wat mij betreft spelen ze de arena plat. Ik vind het helemaal prettig. Wat een heerlijk Big Big Train. Ik zal er meer van draaien in de toekomst. We gaan eruit met een, ja, het laatste nummer van Fleetwood Mac van het album Rumours. Het is niet het laatste nummer van het Rumours, maar het is wel het laatste nummer van Christy McVie op dat album. Don't stop. Don't stop, people. Ga vooral door. Maak er een fantastische week van. Tot zondag.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De vijf mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Afgelopen nacht werd een groot alarm geslagen bij een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes in de buurt van de basis. Er wordt onderzocht of er explosieven in die busjes zaten. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op het Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Katholieken en protestanten staan al de hele dag tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranje Mars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij die blokkade aangesloten. Zo'n 3000 mensen waren vanmiddag op de been in Amsterdam voor een demonstratie tegen oorlog. Die werd onder meer georganiseerd door FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De betogers vinden dat er te veel geld wordt uitgegeven aan defensie en te weinig aan sociale zekerheid en onderwijs. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een enkele bui. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, kans op een bui en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De vijf mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden opgepakt na een tip over drie verdachte busjes die op weg waren naar een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Een passagiersvlucht van Lufthansa, die onderweg was van Frankfurt naar Lissabon, is gisteravond eerder geland vanwege brand in een powerbank. Die was eigendom van een passagier en vatte vlam. Voor de zekerheid landde het vliegtuig in Lyon. De 198 passagiers en 6 bemanningsleden werden ondergebracht in hotels en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. Eerder deze maand vloog op een KLM-vlucht naar Curaçao ook al een powerbank in brand, waardoor het toestel moest terugkeren naar Amsterdam. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Over een week is de return in Eindhoven. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen. Vanavond kan een enkele bui vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe uitzending van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. Iedere week 2 uur bij jouw favoriete radiostation. En voor alle informatie over ons programma gloryofgospel.nl. Matt Redman, Chris Tomlin, Hillary Scott, Cody Karnes, Carrie Job, Naomi Rain, Taya en B.I. Een nummer uit 2024 aan het begin van deze nieuwe uitzending. How Great Thy Art. Mooi nummer, een live versie van hun. We gaan weer lekker veel muziek draaien natuurlijk. Straks wat nieuws. We gaan even kijken welke concerten er de komende 2 weekjes zijn. En natuurlijk, ouderwets gospelmuziek. En in het volgende uur gaan we verder met de top 1008. Ik heb het blaadje er weer bij gepakt. Ik moet nog even checken of dat allemaal klopt. Maar volgens mij waren we bij 398 gestopt vorige week. Dus dat gaat helemaal goed komen. Gaan we eerst verder met het Ademproject. Ze hebben natuurlijk schitterende muziek uitgebracht. En hopelijk blijven ze dat nog zeker jaren doen. Het is kostbaar bij u.

Dit weekend, vrijdagavond, staat zij in Apeldoorn haar EP te presenteren. Eigenlijk hoop ik volgende week wel even contact met haar te hebben. En ik zal het eens even gaan roggelen dat zij volgende week bij ons in de uitzending is. Als ze natuurlijk kan qua agenda. Dus hopelijk volgende week meer. En check zeker haar mooie muziek, Sierra Noah. Goed, gaan we eerst verder met Arend Jansen. Ook straks nieuws over hem. Geef het maar aan mij.

0: Arend Jansen, geef het maar aan mij.
1: Nieuwsflits.
0: Ja, de nieuwsflits. Nieuws over Arend Jansen, want die viert zijn 50ste verjaardag met gospelmuziek. De gitarist vierde zijn verjaardag met onder andere Kees Krijnoord, Ralf van Manen, Denise Brandt en Joke Buijs. Tijdens de avond vertelde hij ook uitgebreid over zijn muziekontwikkelingen en zijn geloof. Dan Jitska, want die brengt gospel en jazz samen. De Nederlandse zangeres maakt een persoonlijke jazzversie van Welk een vriend is onze Jezus. En vertelt over haar combinatie van jazz, geloof.

Zijn gospel worship artiest gaf afgelopen 22 en 23 september concerten in Oude Beijerland en Bunschoten. En zijn Nederlandse optreden waren onderdeel van een Europese tour. Dan de laatste twee nieuwtjes. Hilbert Steenrediker, bekend uit Kampen, is in een interview vertelt hij over zijn jaren in de gospelmuziek. Onder andere bij Zout en The Servants. Wel bekend in de regio Kampen-IJsselmuiden. En over de veranderingen in zijn geloof vanaf 2018. Wil je dat allemaal lezen? Ga naar christelijknieuws.nl. Want het laatste nieuwtje deze week. Eline, want die brengt haar nieuwe single uit en start van haar tour. Totdat de storm weer ligt, is nieuw. En Eline gaat samen met Denise Brandt op de hart- en zieltour met 14 intieme concerten door Nederland. En natuurlijk kun je erbij aanwezig zijn. Donderdag 1 oktober in Gouda. Vrijdag 2 oktober in Drachten. 15 oktober in Helvoort. Dan 16 oktober in Monster. Rillard op 17 oktober. Ruinen op 23 oktober. De 29ste oktober in Ede. De 30ste in Groningen. De 31ste in Achterveld. Dan vrijdag 6 november in Hattem, in de Emmauskerk. Donderdag 12 november in Austerlitz. Dan 13 november in Dedemsvaart. 14 november in Apeldoorn. En de afsluiting op woensdag 18 november in de Theaterbakkerij. En dat is natuurlijk in Gouda. Wil je erbij aanwezig zijn? Check de website van TrueTickets.nl en bestel daar je kaartjes. Ik zei het al, nieuwe muziek van Eline. Dit is het nummer Totdat de storm weer ligt. Soms

Running to a Runway van Lauren, of eigenlijk Phil Wickham met Lauren Daigle. Dan gaan we kijken naar de concerten bij jou in de buurt of iets verder weg. Tinira Sturm met de Flying Eagle Concert Gospel Song. Zaterdag 3 oktober in de Gereformeerde Kerk in Puttershoek. Tinira Sturm met Jaap Kramer op de orgelvleugel. Marco Hoorn op de accordeon slagwerk. Sylvia Meissen op de contrabas en Laura Kieboom op de viool. Een avond met gospelsongs, samenzang en bekende christelijke liederen. Je kunt reserveren via, denk ik, Flying Eagles. En dan zoek je even op de termen die ik net zei. Tinira Sturm. Flying Eagle Concerts. El Jaya Gospel and Soul Choir. Gospel in de kerk. Zaterdag 3 oktober in Brielle. Ja, traditionele gospel met invloeden van soul en R&B. Toegang is gratis en bijdrage wordt natuurlijk wel gewaardeerd. Vanaf 3:30 's middags tot en met 4:45. Dan in de Midden-Nederland Hallen in Barneveld. De Nederlands Zingdag 2026, ook zaterdag 3 oktober. Een grote dag rond samenzang, aanbidding en ontmoeting. Er worden circa 3500 bezoekers verwacht. Thema is Loof de Heer alle volken. Dan een middagconcert van Marcel en Lydia Simmer. Avonturen in het Liedjesbos. Hun theatertour, zangtour. Voor de kids natuurlijk. Het zal allemaal in de middag zijn van 3 tot 4 in de Ichtes in Emmen. Christelijk muziekprogramma voor kinderen en gezinnen. Kaartjes via truetickets.nl. Dan hebben wij Wycliffe Worship Event, Hoop in Elke Taal, zaterdag 10 oktober in de Grote Kerk in Dordrecht, aanvang 7:30. Worship onder leiding van Praise Band All in One, aangevuld met verhalen, kunst en ontmoeting. Het thema is Hoop in Elke Taal. Kaartjes via truetickets.nl. Dan hebben we nog het Amsterdam Stef Songsters. Brassband van de Leger des Heils, 10 oktober in Luktor in Oldebroek, 19:30 de aanvang. En het is allemaal gratis, een collecte voor de omkosten. 10 oktober ook De Rest Mag Je Hebben, Martijn Buwalda in de Tripodia in Katwijk. Aanvang 8:00 en kaartjes via truetickets.nl. Black Gospel Choir For You in Woudse Kerk. Zaterdag of zondag 11 oktober om 4:00. Het zal, de entree is €16 inclusief een consumptie. En op Rodi, nog wat, rodi.nl kun jij kaartjes reserveren. Dus ik zou zeggen, ga naar die website als je erbij aanwezig wilt zijn. Dan nog 2 concerten van de formatie Lef, Samen Door Het Leven. Hij was afgelopen week in... komende zaterdag is die trouwens in Zwolle. Dus of vrijdag. Vrijdag of zaterdag. Eén van die twee. Maar goed. Samen Door Het Leven in de Sionskerk in Houten. Avondconcert. Een van de 3 najaarsconcerten van de formatie Lef. Een voorproefje op het album dat in 2027 verschijnt. Dus leuk om daarbij aanwezig te zijn. Dag daarna, zaterdag 10 oktober, zal het zijn in de Goede Herderkerk in Ridderkerk. 8:00 tot 10:00 zal het ook zijn. En dat is dus ook een exclusief concert met nieuwe liederen en nieuwe verhalen. Ik dacht zelf, ja, oktober is het zowat. Moet toch kunnen? Ik vind het wel. Wat een geweldige nacht. Dit is de formatie Lef.

0: Marcel en Lydia Simmer, zijn liefde voor mij. Bijna het einde van het eerste uur van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. We gaan eruit van de deluxe editie van Mozik Worship. Is dit het nummer 500. Tot na het nieuws en weer. Voor nog een uur, The Glory of Gospel.
1: Wij zijn de bruid, we staan te wachten. Tot het bruiloftsfeest begint.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever ingetrokken. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. Bij een schietpartij in een stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. Vanmorgen vond de politie de lichamen van 3 mannen op straat. Aan de schietpartij ging een ruzie in de stripclub vooraf. De club bleek illegaal te zijn, meldt een lokale nieuwszender. Er waren al eerder incidenten geweest. Over de toestand van de 4 gewonden, 2 mannen en 2 vrouwen, is nog niks bekend. Opnieuw is een powerbank in brand gevlogen in een vliegtuig. Op een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon gisteravond vatte een powerbank van een passagier vlam. Daarom landde het vliegtuig in Lyon. 198 passagiers moesten in hotels worden ondergebracht en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. In de Noord-Ierse stad Portadown komt er nog geen beweging in de padstelling tussen katholieken en protestanten. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranjemars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route en de groepen kwamen tegenover elkaar te staan. Beide groepen werden gedurende de dag steeds groter. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij de katholieke blokkade aangesloten. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom terug bij het tweede en laatste uur van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. Sloten we vorige week af met 398. Laat het huis gevuld zijn. Starten we dit uur met Our God Reigns van Martin Smith, Kerry Job en Cody Carnes. We vinden hem opnieuw in de lijst op 395. Yes, en dan, ja, ik dacht al, dit klopt niet helemaal, maar dat komt omdat ik te ver naar boven had gescrollt. Ik zat in het vorige uur, ik denk, nee, dat kan niet. Die heb ik toch al gedraaid, maar dat klopt ook, want we gaan nu door naar plekje 394, 6 plekken gedaald in de lijst. Heb ik het over de formatie Damascus en het nummer Draag Me.

Ik voel me soms te moe om te slapen. Mis de kracht om mezelf weer op te rapen. Toon Hermans had gelijk, ik heb je nodig vriend. Bid voor me, vecht voor me, ook als ik het niet verdien. Vaak kwam de hele bende binnenvallen. Ik mis soms een bier en de bitterballen. Bidden met z'n allen, tot diep in de nacht. Wie houdt de wacht, wie houdt me vast, ik heb je nodig. Dit hart is niet van steen, oh me. Ik doe net alsof, maar kan het niet alleen, oh me. Macho gedrag is voorbehouden aan die huichelaren. Ik zei het eerder al, echte mannen huilen samen. Breek het brood met me, steek het vuur aan. Blijf hoe dan ook met me op die muur staan. En als ik wankel op

me beter dan dat ik mezelf ken. Je betekent veel meer dan je zelf denkt. Niet altijd die gentleman, maar ik heb een engel aan mijn zijde tot aan het nieuwe Jeruzalem. Je begon aan deze reis door de nacht met me. Wat moet je soms wel niet gedacht hebben? Maar je bad met me, ik wil je dank zeggen. Bij jou kan ik de angst van me afzetten. Zou niet weten wat ik zonder je zou moeten. Het wonder dat ik hoe ze zo bijzonder

De letters dansen, maar ik moet wel verder lezen. Ik schrik van de herkenning die ik vind in de gebeden. U heeft alles afgenomen van uw Dina Job. De vraag waarom wie is, hij komt soms ook in mijn

Kingdom Come van Rebecca St. James en For King and Country. We vinden plek 391 in de lijst. 255 plekken gestegen. Goed, dan gaan we een stukje naar boven in de lijst, naar 386. 178 plekken gestegen in de lijst. Heb ik het over Christian Verwoerd. Jezus, onze Messias.

Surrounded, Fight My Battles. We vinden hem terug op plek 383 in de lijst. 18 plekjes gedaald, Michael W. Smith. Gaan we naar 382. 68 plekken gestegen in de lijst. Alles wat adem heeft. Dit is de formatie Sheila.

nieuw in de lijst op plekje 380. Ik zal van me houden, Eline. Dan gaan we naar 374, vier plekjes gedaald in de lijst. Bij u is het goed. Dit is Delize en Lars Gerven.

Brian Dirksen met het nummer Everlasting. We vinden op plek 372 in de lijst. 82 plekken gedaald. Dan gaan we naar Lauren Daigle. Ja, Daigle. These are the days. Op plekje 362 vinden we hem terug. 24 plekjes gedaald in de lijst.

Glorious Day van de Casting Crowns. Living He Loves Me. Nieuw in de lijst op plek 360. Dan nog twee nummers te gaan. Voldoende voor vandaag. Die hoor je nu. En dat is natuurlijk van Reijer. En dan zijn we heel hard op zoek. Ja, en Anne-Michelle Lee. Op plekje 355 in de lijst. En 134 plekken gestegen.

Voldoende voor vandaag. Plekje 355 voor Reijer en Anne-Michelle. En dan sluiten we dit uur af met 354. En ook deze uitzending. 148 plekken gedaald in de lijst. 10.000 Reasons. Rent Collective Experiments. Alle info gloryofgospel.nl. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft zijn Russische collega Lavrov aangesproken over een incident op het vliegveld van Leipzig. Daar werden vorige maand drones met explosieven gevonden. Duitsland houdt Rusland daarvoor verantwoordelijk en zal zichzelf verdedigen, waarschuwde Wadepoel. De twee spraken ook over de export van graan, die door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne beperkt is. Wadepoel dringt aan op een bestand op de Zwarte Zee, omdat er hongersnood dreigt op het zuidelijk halfrond. In de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 mannen omgekomen bij een schietpartij in een stripclub. De lichamen werden vanochtend vroeg op straat gevonden. In de stripclub, die illegaal was, zou ruzie zijn geweest. Er raakten ook 4 mensen gewond. Wielrenner Brandon McNulty rijdt het komende wielerseizoen in de regenboogtrui. In Montreal won de Amerikaan de wegwedstrijd op het WK wielrennen. Op ruim 30 kilometer van de finish reed hij weg uit de kopgroep en kon niet meer bijgehaald worden. De Nederlandse kopman Mathieu van der Poel reed lang in de aanval en kwam uiteindelijk als 3e over de streep. Bij de vrouwen werd de Nederlandse Demi Vollering gisteren wereldkampioen. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De ICT-storing bij het Frisius MC in Leeuwarden is opgelost, meldt het ziekenhuis. Andere ziekenhuizen hebben er nog wel steeds last van, zoals het Amphia ziekenhuis in Breda en het Tweestedenziekenhuis in Tilburg. Er zou geen sprake zijn van een hack, maar er zijn problemen bij Citrix dat het mogelijk maakt om op afstand in te loggen. Dat lukt nu niet, dus patiënten kunnen hun dossier en afspraken niet inzien. Ook rijksambtenaren hebben last van de storing. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft bij zijn Russische collega Lavrov aangedrongen op een bestand op de Zwarte Zee. Door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne stagneert de export van graan. Daardoor dreigt er een hongersnood op het zuidelijk halfrond. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Nederland speelt komende week nog 2 wedstrijden in de Nations League. Uit tegen Griekenland en opnieuw tegen Servië, maar dan thuis. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah, de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandsminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. En die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Dat begon toen bijna 2 jaar geleden 16 mensen om het leven kwamen toen een station instortte. De pro-Russische Vučić trekt zich niet terug uit de politiek en wil meedoen aan de verkiezingen. Zo kan hij een gooi doen naar het premierschap in Servië. Bij de WK wielrennen is het Mathieu van der Poel niet gelukt om wereldkampioen te worden. Bij de wegwedstrijd voor de mannen eindigde hij als derde. De winst ging naar de Amerikaan Brandon McNulty. Hij kwam in de Canadese stad Montreal solo over de streep. Van der Poel kan goed leven met zijn bronzen medaille en zegt dat hij er alles aan gedaan heeft om wereldkampioen te worden. Jammer genoeg lukte dat net niet. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen de ploegen tegen elkaar. Het weer. Het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. En bijna 80% van hen liep ernstig letsel op, als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De Servische president Vučić is opgestapt en daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat het land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïnse president Zelensky maakt het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren halfnaakt en toegetakeld. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt. De titel ging naar de Amerikaan McNulty die solo over de streep kwam. Het weer. Het raakt bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.